0: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.
2: That's it.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

gon' know. I'ma make sure they gon' know. What you gon'

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
12: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op akp.nl/zaaigoed.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting...

werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik hoop dat jullie een geweldige week hebben gehad en dat jullie in de zegen hebben gewandeld, in de beloftes van God hebben gewandeld, dat jullie nieuwe openbaringen hebben mogen ontvangen en dat jullie je geliefd hebben geweten deze week. En dat jullie tot zegen mochten zijn voor jullie omgeving, voor anderen. En dat we de hele wereld mogen laten zien dat we kinderen zijn van de Allerhoogste. En dat we gewoon bewust zijn van het feit dat we kinderen zijn van de levende God. En dat we daar dankbaar voor zijn. Halleluja. Ik hoop dat je een geweldige week hebt gehad en dat je een geweldige week tegemoet gaat. In de naam van Jezus. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor een nieuwe les. Dank u wel voor uw woord dat nooit verandert. De bloem valt af en het gras verdort, maar uw woorden zijn voor eeuwig. Dank u wel daarvoor. En dank u wel dat we u mogen leren kennen door uw woord. Dank u wel dat we u mogen leren kennen door Christus. Hij is het woord. Halleluja. En Vader, dank u wel dat we uw kinderen zijn. U bent een geweldige God en we geven u alle eer en alle lofprijs en alle dankzegging tot in alle eeuwigheid. In Jezus machtige naam bidden wij u. Amen. Amen. Alright, zo. We hebben het gehad afgelopen week over getuigen zijn. En dat was een bijzondere les waar ik nog best wel wat meer tijd aan had kunnen besteden. Maar goed, ik zit gewoon aan tijdsbestekken, zeg maar, voor deze afleveringen. En het is ook goed om mezelf te trainen om dingen kort te houden. Halleluja. maar het was gewoon zo'n bijzondere les, omdat ik daarna ook best wel even over heb nalopen denken. Gewoon weet je van hoe belangrijk het is dat we getuigen zijn van Koning Jezus. Dat we getuigen zijn in deze wereld. Dat we geen concessies doen. Dat we geen concessies doen aan de waarheid. Dat we geen concessies doen aan wat we geloven. Dat we geen concessies doen aan het woord van God. Dat we geen concessies doen aan onze identiteit in Christus. No matter what. Geen concessies doen. Weet je, ik was een keer op vakantie in een islamitisch land. Weet je, en daar werd gewoon, daar had ik gewoon gesprekken met mensen. En ik zei gewoon, ik ben een christen. Ik ben een discipel van Koning Jezus. Hij is mijn Heer en mijn Verlosser. Gewoon. En ik had gewoon gesprekken met moslims. Ook sommige best radicale moslims. En ik zei van, ik respecteer wat je gelooft. Ik respecteer waar je staat. Alleen, ik ga niet met je overeenstemmen. Want anders hebben we allebei ongelijk. Amen. Ik zei van, voor mij, wat ik geloof is dat Jezus de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Maakt niet uit wie je bent en waar je vandaan komt. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En daar getuig ik gewoon van. En ik doe geen concessies. Want dat is wie ik ben in Christus. En als mensen mij daarvoor willen veroordelen of willen afwijzen of willen vervolgen of wat dan ook. Ja, dat is dan aan hun. Maar ik ga geen concessie doen aan wie ik ben in Christus. Ik ga geen concessie doen. Ik ben getuige van Koning Jezus. Ik ben een discipel van Koning Jezus en ik ben een getuige van Koning Jezus. En ik wil hem overal laten zien in woord en in daad. Amen. Nou, een ander ding wat God van ons vraagt, hè, dus niet alleen dat we getuigen van hem zijn, dat we laten zien en zo, een ander ding wat hij van ons vraagt, is onze grote opdracht. En de grote opdracht is de boodschap die wij moeten prediken. En dus zijn we aangekomen in les 19 van deze serie One Basics. En daar gaan we het hebben over het koninkrijk prediken. Het koninkrijk prediken. Nou, als je het Nieuwe Testament leest, dan zie je steeds één ding wat zij continu aan het prediken zijn. Wat ze consequent aan het prediken zijn. En dat is het Koninkrijk van God. En wat wij moeten begrijpen is waarom dit Koninkrijk gepredikt werd. En wat voor Koninkrijk dit dan ook is. Want predik het Koninkrijk van God, predik het Koninkrijk van God. Wat is dat voor Koninkrijk? Wat is dat voor Koninkrijk, dat Koninkrijk van God? En toen Jezus aan zijn bediening begon, was het allereerst wat hij predikte, was het Koninkrijk van God. Hij zegt in Marcus 1 vers 14 en 15, zegt hij van, weet je, de tijd is vervuld. Het Koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dus Jezus die spreekt over een koninkrijk met een koning die gekomen is om de werken van de duivel te vernietigen. Om de werken van de duivel te vernietigen. Er is een koninkrijk met een koning die voorzegd was in de oude geschriften. He, wat bekend was bij de Joden, dat is het koninkrijk wat Jezus predikte. Was een koninkrijk, het koninkrijk van God. Een koninkrijk wat in staat is om de duisternis omver te werpen. En die een koning heeft die voorzegd was in de oude geschriften. Ruim 700 jaar voor Christus profeteert de profeet Jesaja. Hij zegt in Jesaja 9, vanaf vers 5, als ik het goed heb. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En uit de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen van nu af aan tot in eeuwigheid. Een kind is ons geboren, koning Jezus. Een zoon is ons gegeven, geen dochter. En de heerschappij rust op zijn schouders. Hij is de koning, halleluja. Hij is de eeuwige vader, halleluja. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen van nu af aan tot in eeuwigheid. Powerful, man. Daniel, die profeteerde ook in Daniel 7, vers 13. Zie, zegt hij, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen. Dat spreekt over God en niet over die man die achter de geranium zit in het bejaardentehuis. Hij kwam tot de oude van dagen, God, en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natiën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. Zijn koningschap zal niet ten gronde gaan, halleluja. Elke knie zal buigen, elke tong zal belijden dat koning Jezus Heren is. Dat hij de weg der waarheid en het leven is. En dat niemand tot de Vader komt dan door hem, halleluja. Halleluja. Jezus is de koning en hij is voorzegd. Want hij is voorzegd door de eeuwen heen. Weet je, deze koning is voorzegd en hij zal regeren tot in eeuwigheid. Nou, een koning kan geen koning zijn zonder een koninkrijk. Een koning kan geen koning zijn zonder een koninkrijk. Dus waar en wanneer zal deze koning geboren worden? En waar en wanneer zal dit koninkrijk tot stand komen? Zie je, de Joden die keken er naar uit. En ze keken er naar uit vanwege alle profetieën. De Joden hadden iets om naar uit te kijken. Wij wisten niks. We waren zonder God en zonder hoop in deze wereld. Weet je, we waren dood in onze overtreding en onze ongerechtigheden. Onze zonde. Wij hadden niks om naar uit te kijken. We waren hopeloos, als je het zo zou willen zeggen. Maar de Joden hadden nog de profetieën waar ze naar uit konden kijken. En Jesaja, die profeteert in Jesaja 7, vers 14. De Heere zal ons zelf een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Wat betekent God met ons. Zie je dus. Zij wilden weten van wie is die koning en hoe zit het met het koninkrijk. En dan zeggen de geschriften, de profetieën zeggen tegen hun. De Heere zal ons zelf een teken geven. Wat zou dat teken zijn? De maagd zal zwanger worden. Wat zal ze doen? Ze zal een zoon baren. Wat zal ze nog meer doen? Ze zal hem de naam Immanuel geven. Wat betekent God met ons? God met ons. Weet je nou, nadat dat teken, dat kunnen wij terugvinden in Matteüs. Dat dat teken gegeven werd. Hè? Nadat Maria was bevangen door de Heilige Geest, verschijnt er een engel aan Jozef. Weet je, en in Matteüs 1, vers 21, weet je, er wordt gezegd van dat die engel, die zegt tegen Jozef van, zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Yeshua geven. Dat betekent God redt, God verlost, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Toen hij zei, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Wat vertaald betekent dat God met ons is. God met ons. Zie je dus, het was voorzegd in de oude geschriften. God zal ons zelf een teken geven. Vervolgens komt het teken. En dan wordt daar ook gezegd, geïnspireerd door de Heilige Geest. Dit alles geschiedt, dat is wat de engel zei, opdat vervuld werd. Opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet. Dus dit teken is overduidelijk bewijs dat Jezus de Zoon is. En dat Jezus de Christus is, de gezalfde, de Messias die voorzegd is. Dit is overtuigend bewijs. Handelingen 2 vers 37 zegt: mannenbroeders, dit moet u zeker weten. Er is geen twijfel over mogelijk. Er is geen twijfel over mogelijk. Not the shadow of a doubt. Dit moet u zeker weten dat God hem Heren en Christus heeft gemaakt. Namelijk deze Yeshua die u gekruisigd heeft. Deze Jezus die u gekruisigd heeft. Jezus is de Heere der Heren. Jezus is de Koning der Koningen. Jezus is de Majesteit. Jezus is het begin en het einde, de Alfa en de Omega, de Goede Herder, de Rotse Deur, het Anker. Hij is het. Hij is het. En zijn Koninkrijk is hier. En het is nu hier. Mensen beschuldigen me wel eens van, ja, you're a kingdom now preacher. Amen. The kingdom of is now here. Halleluja. En mensen zullen niet zeggen, zie je hier of zie je daar. Want het Koninkrijk van God is binnenin u. Hallo, ik heb het Koninkrijk van God. Die is niet alleen hier, hij is ook binnenin mij. Halleluja. Halleluja. Het is gewoon powerful, man. Zijn Koninkrijk is hier en het is nu hier. En met Christus kwam het Koninkrijk van God op aarde. Hij bracht het Koninkrijk van God hier op aarde. En Jezus predikte dat koninkrijk. Hij predikte het vanaf de allereerste dag van zijn bediening in Markus 1 vers 14... tot aan zijn laatste dag hier fysiek op aarde, wat we kunnen lezen in Handelingen 1 vers 3... waarbij hij met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betroffen. Weet je, hij had een levend aan hem vertoond 40 dagen lang... waarbij hij met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betroffen. Letterlijk, zo staat het in Handelingen. Weet je, Matthäus 10 vers 7 zegt Jezus dan vervolgens... want hij heeft het continu... Jezus die sprak over de dingen van het Koninkrijk van God. In Matthäus spreekt hij maar liefst 46 keer over dingen van het Koninkrijk van God. 46 keer alleen al in Matthäus spreekt over het Koninkrijk van God. Vanaf zijn eerste dag tot aan zijn laatste dag van zijn bediening. En dan geeft hij zijn discipelen precies dezelfde opdracht. Dit is belangrijk voor ons. Want jij en ik zijn het discipel van Koning Jezus. Matthäus 10 vers 7. En als u op weg gaat... predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig malaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. Nou, ik weet dat er heel veel denominaties zijn die zeggen van... ja, nee, maar dat was toen in de tijd van de apostelen. Alleen die 12 mensen waren geroepen en hij deed het alleen met die 12 mensen. Maar dat is nu niet meer van toepassing. God geneest nu niet en God zegt dat niet tegen ons. Dat was tegen die 12 apostelen en weet ik wat allemaal. Maar oké, weet je, de Bijbel leert mij toch echt iets heel wat anders. Want in Lucas 10 kunnen we lezen dat hij er nog 70 op uitstuurt. Dus niet alleen maar die 12, hij wijst er nog 70 aan. En dan zegt hij in Lucas 10 vers 8... en welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u... eet wat u voorgezet wordt, genees de zieken die daar zijn... en zeg tegen hen, het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. En uiteindelijk zendt hij ons allemaal om dit evangelie te prediken. Jij en ik zijn geroepen om het evangelie van het koninkrijk van God te prediken. En het evangelie van het koninkrijk van God is een evangelie van genade, is een evangelie van onvoorwaardelijke liefde, is een evangelie van vergeving, van aanname tot zoonschap, is een evangelie van erfgename. Het is een evangelie van onvoorwaardelijke liefde, van wonderen en tekenen, van bevrijding en verlossing. Het is het evangelie van het koninkrijk van God, halleluja. En wij zijn geroepen om van dat koninkrijk te getuigen, om dat koninkrijk te prediken. Het is de grote opdracht voor alle gelovigen. In Matthäus 28 vers 19 zegt, ga dan heen, onderwijs alle volken. Onderwijs alle volken en doop het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan nemen dat ze alles in en dat ze alles moeten gaan doen wat ik u geboden heb, zeg maar. In acht te nemen wat ik u geboden heb. Weet je, onderwijs hen wat? Ga heen en onderwijs alle volken, onderwijs hen wat? Onderwijs hen de dingen van het koninkrijk. De dingen die hij ons geboden heeft in acht te nemen. De dingen die hij ons geleerd heeft. Hij sprak continu over het koninkrijk van God. Hij zegt, en dit evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden in heel de wereld tot een getuigenis voor alle volken. Het evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden. Het moet gepredikt worden. Weet je, wat? Kijk, Jezus, hij zegt in Matthäus 4 vers 17, het predikt hij zelf. Hij zegt, bekeren, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En in Matthäus 10 vers 7 geeft hij de discipelen de opdracht om hetzelfde te doen. Als u op weg gaat, predik dan het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En dan zegt hij tenslotte, en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Dus Jezus zelf predikt in het koninkrijk van God over het Nieuwe Testament. En daarna zie je dat het koninkrijk gepredikt wordt door zijn discipelen. En wij zijn zijn discipelen en hij geeft ons de opdracht om dit koninkrijk te prediken. Hij geeft ons de opdracht om dit koninkrijk te prediken. Jou en mij. En dit is belangrijk. Het is het koninkrijk, is het koninkrijk van God prediken zoals het geleerd wordt in het Nieuwe Testament. Is het ware evangelie verkondigen. Is het goede nieuws van Christus verkondigen. Paulus zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is de kracht van God tot zaligheid van ieder die gelooft. Het is de kracht van God tot genezing. De kracht van God tot bevrijding. De kracht van God tot verlossing. Het is de kracht van God, weet je, tot overvloedig leven. En een leven en een overwinning. Het is de kracht van God tot zoonschap, joh. En er is geen onderscheid. Weet je, dus hij schaamt zich niet. Dit evangelie van het koninkrijk van God, lieve mensen. Dit is het koninkrijk wat wij moeten prediken. Het is zo belangrijk. Waarom is het belangrijk? Dat we het koninkrijk van God prediken. En dat we niet alleen maar verlossing en behoud prediken. Van ja, nee, weet je, Jezus is gekomen om u de zonde te vergeven. En als Gods gratie daar is, dan wordt u wellicht behouden. En heeft u een ticket naar de hemel en dan that's it. Nee, helemaal niet. Hoe kom je daar daarbij? Als we alleen maar gered zouden worden, had hij ons net zo goed gelijk af kunnen maken op het moment dat we Jezus aannamen. Want wat had het dan verder voor nut als we dan verder niks hoeven te doen? Als we verder niet erop uit hoeven te gaan en getuigen te zijn, zodat zoveel mogelijk mensen met ons meegaan naar het koninkrijk van God. Halleluja. Het gaat niet alleen maar om jou. Weet je, Jezus, toen Jezus kwam, kwam zoveel meer dan alleen maar verlossing en behoud. Met Jezus kwam het koninkrijk van God op aarde, lieve mensen. Het koninkrijk van God op aarde. Ik weet niet. Soms zoek ik gewoon naar de woorden zonder te fanatiek te worden, om het maar zo te zeggen. Maar weet je, Jezus is zo powerful als hij de koning is van dat koninkrijk wat hij met zich meebrengt. Anders zou hij misschien gewoon een profeet zijn of weet ik veel wat. Dat verder niet echt belangrijk is of zo. Maar Jezus zei, weet je, van bid dan zo, Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dat is wat Jezus predikte. Waarom? Omdat als dat koninkrijk manifest wordt hier op aarde, dat koninkrijk wat Jezus predikte, dat koninkrijk vanuit waar wij nu kunnen leven en waarin wij nu kunnen leven, want wij kunnen nu het koninkrijk, weet je, oh man, come on, weet je, ik probeer echt mezelf te containen op een of andere manier. Jezus zegt, weet je, als u niet opnieuw geboren wordt, kunt u het koninkrijk van God niet zien. En als u niet geboren wordt uit water en het geest, kunt u het koninkrijk van God niet binnengaan, want wat vlees is vlees en wat geest is geest. Als jij niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien en je kunt het koninkrijk van God niet binnengaan. Maar waarom is het belangrijk dat we het koninkrijk van God kunnen zien en dat we het koninkrijk van God kunnen binnengaan? Omdat dat de enige weg is om bij de Vader te komen. Door Christus kunnen wij het koninkrijk van God zien en binnengaan. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Nemen hem de weg, dan vinden we de waarheid en door hem vinden we het leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Weet je, dit eeuwige leven is in de Zoon. Weet je, en het koninkrijk is in de Zoon. De Zoon kwam het koninkrijk brengen. En omdat hij het koninkrijk kwam brengen en zijn geest nu binnenin ons is, is nu het koninkrijk van God ook binnenin ons. En wij kunnen dat koninkrijk nu uitwandelen. En het is belangrijk dat het koninkrijk van de hemel ook hier op aarde is. Zodat we dat koninkrijk kunnen uitwandelen. Dat we het koninkrijk kunnen prediken. En het koninkrijk gaat gepaard met allemaal dingen die overstijgen verlossing en behoud. Wat prachtig is, want Jezus kwam ons om te verlossen. Halleluja, als ik niet verlost zou zijn door koning Jezus, dan had ik nu nog steeds gebonden geweest en verloren geweest. Maar hij heeft mij verlost. Maar dat was een eenmalig iets. Hij kwam, boem. En hij zette de gevangenen. Hij nam de gevangenis gevangen en zette de gevangenen vrij. Weet je, boem. Hij zette hen die gebonden waren vrij. Hij kwam en hij riep uit, het is volbracht. Iedereen die besluit om in hem te geloven, boem, verlossing. Gelijk, het is al lang hier. Het is al lang beschikbaar. Het is voor ieder mens. Het enige wat je hoeft te doen is het te pakken. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf te verootmoedigen en gewoon te zeggen, jezelf te bekeren en op je knieën te gaan en zeggen van ja, weet je, ik kan het zelf niet. Ik neem wat God voor mij heeft gedaan. Ik neem Jezus aan als mijn Heer en Verlosser. Als hij het voor mij heeft gedaan, halleluja, ik ontvang het in de naam van Jezus. Boom, verlossing. Zie je, en dan ben je verlost. Wie de Zoon vrijmaakt, zal waarlijk vrij zijn. Als je de Zoon nu dan heeft vrijgemaakt, zult u waarlijk vrij zijn, staat er. Weet je, en jij bent gewoon waarlijk vrij. Op het moment dat je in Jezus bent, ben jij verlost. Maar er kwam veel meer mee dan alleen maar verlossing. Weet je, jij bent gered. Je bent gerechtvaardigd, heilig, puur en smetteloos. En je kunt voor altijd en eeuwig in de aanwezigheid van de Vader zijn. Je bent gewoon gegarandeerd voor een eeuwig leven met de hemelse Vader. Dat is gewoon een feit. Maar dat is boom, één keer op je rekening bijgeschreven en that's it. Maar er is zoveel meer dan alleen maar dat. Met God, met Christus kwam het koninkrijk van God op aarde. En het koninkrijk van God betekent een koninkrijk van kracht. Het betekent een koninkrijk van genezing. Het betekent een koninkrijk van bevrijding. Het betekent een koninkrijk van vrede. Het betekent een koninkrijk van vreugde. Het betekent een koninkrijk van voorspoed. Het betekent een koninkrijk van leven. Het betekent een koninkrijk van voorziening. Het betekent een koninkrijk van herstel. Het betekent een koninkrijk van genade. Een koninkrijk van onvoorwaardelijke liefde, halleluja. Dat is wat het betekent. Dat is wat het betekent toen Jezus kwam en het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Dat is wat hij predikte, dat is wat hij kwam brengen. En toen dat nieuwe koninkrijk kwam, veranderde dat de hele wereld. Dat was de vervulling van waar ze allemaal uitgekeken hadden. Er was gewoon een nieuw tijdperk aangebroken, lieve mensen. Weet je, Johannes de Doper, die zag Jezus lopen en hij zei, zie het lam van God. Wat spreekt van de Messias, wat in de oude geschriften was voorzegd. En Andreas, de broer van Simon Petrus. Die was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Jezus gevolgd waren. En die kwam zijn broer tegen en die zei, we hebben de Messias gevonden. Wat vertaald wordt als de Christus, de gezalfde. Weet je, dan vervolgens dan krijgt Filippus een ontmoeting en die doet precies hetzelfde. Weet je, die gaat gelijk naar Nathanael naar zijn maatje, zegt, we hebben hem gevonden. En Nathanael die zegt, Rabbi, u bent de zoon van God, de koning van Israël. U bent de Christus. De Christus, de gezalfde. Het betekent de koning van een koninkrijk. En aan dat koninkrijk van Yeshua de Christus zal nooit geen einde meer komen tot een eeuwigheid. Halleluja. Er komt zoveel meer dan alleen maar, verlossing en behoud, lieve mensen. Het koninkrijk van God is gekomen. Het is powerful, man. Toen koning Yeshua kwam, kwam niet alleen maar verlossing en behoud. Toen koning Yeshua kwam, kwam met hem een koninkrijk van God op aarde. Een koninkrijk van kracht en macht en wonderen en tekenen. En wanneer wij dus het koninkrijk prediken, daarom is het zo belangrijk dat we het koninkrijk prediken. Want wanneer wij het koninkrijk van God prediken, het koninkrijk van God brengen hier op aarde, dat het zijn wil gedaan wordt in de hemel zoals op aarde, hè, dat uw koninkrijk komen hier op aarde, lieve mensen, dan zal dat gepaard gaan met wonderen en tekenen. Want het koninkrijk van God bestaat uit wonderen en tekenen. Het koninkrijk van God bestaat niet alleen in woorden, maar ook in Heilige Geest en kracht. In tekenen en wonderen. In tekenen en wonderen. Paulus, weet je, het is zo powerful, man. Paulus die zegt van dat evangelie dat hij predikt, zeg maar. Weet je, dat hij niet is gekomen bij de mensen om ze met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Maar om de heidenen tot gehoorzaam te brengen. Hè, in woord en daad. Hij is niet gekomen om dat met voortreffelijkheid van woorden en van wijsheid te doen. Om hen tot gehoorzaamheid te brengen. Maar gekomen door de kracht van tekenen en wonderen. En door de kracht van de geest van God. Hij kwam niet in wijsheid van woorden en al die dingen. Hij kwam in de betonen van de geest van God, de kracht van God en wonderen en tekenen. Hij kwam om het koninkrijk van God te laten zien. Hij bereikte de mensen omdat hij het koninkrijk liet zien. Hij bereikte de mensen omdat hij het koninkrijk predikte en omdat hij het koninkrijk liet zien. Weet je, de Bijbel zegt in Matthäus 4, vers 23, en Jezus ging rond in heel Galilea en gaf onderwijs in hun synagogen en hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. In Matthäus 9, vers 35 staat dat Jezus rondtrok in al de steden en de dorpen en hij onderwijs gaf in hun synagogen en hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Weet je, dus Jezus deed niet anders dan het koninkrijk prediken. En wij zijn zoals hij is in deze wereld. En wij zijn ook geroepen om het koninkrijk te prediken. En dat prediken we door te wandelen in die waarheid. Dat prediken we door te verkondigen wat Jezus voor ons gedaan heeft, wie hij is, het evangelie te verkondigen, het goede nieuws te verkondigen van het evangelie van het koninkrijk van God, het goede nieuws dat er verlossing is, dat er vrede is tussen de mensen, weet je, dat God alles voor onze stand heeft gebracht in Christus, en dat we het alleen maar hoeven te geloven en dat we dan in genade gewoon dat bovennatuurlijke leven in volheid ontvangen en dat zal gepaard gaan met wonderen en tekenen. De Heer, weet, zij ging overheen om te prediken en de Heer werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Dus dat liet zien dat zij het koninkrijk aan prediken waren. Dat is wat het liet zien. Weet je, dus wanneer wij koninkrijk prediken, moet het gepaard gaan met wonderen en tekenen, want die horen bij die boodschap van het koninkrijk. De boodschap van het koninkrijk gaat over het volbrachte werk van koning Jezus, die ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet en van de macht van de zonde. Een boodschap dat wij nu uit het rijk van de duisternis geplaatst kunnen worden in zijn koninkrijk. De boodschap gaat erover dat wij, het koninkrijk van God gaat erover dat het een koninkrijk vol leven, liefde en genade is. Waar geen ziekte is en geen pijn en geen ellende en geen armoede is. Waar geen depressie is en waar geen veroordeling is. Er is geen schade, er is geen schande. Het is een koninkrijk van herstel. Het is een koninkrijk van relatie en vrede met God en eeuwig verblijf in zijn aanwezigheid. Een koninkrijk dat voorziet in al onze noden. Het is een koninkrijk waar wij erfgenamen van zijn geworden in Christus Jezus. Dat is het koninkrijk wat wij moeten prediken. Een koninkrijk van zegen en niet van vloek, zoals heel veel religieuze mensen doen. Nee, het is een koninkrijk van zegen. Het is van vrijheid, niet van gebondenheid. Het is van vreugde, niet van verdriet. Het is van genade, niet van werken. Het is een koninkrijk waarvan wij vanaf de grondlegging van de wereld al aan toe behoren. En dat is het koninkrijk wat wij moeten prediken, lieve mensen. Wij moeten het koninkrijk prediken. Come on, man. Het is gewoon powerful. Weet je, we zijn niet alleen maar ambassadeurs van het koninkrijk, maar we dragen het koninkrijk in ons. Weet je, en wij moeten gewoon laten zien aan de mensen wie hij is. wat hij voor ons heeft gedaan. Hoe goed hij is. Weet je, en dat het allemaal in genade tot stand is gebracht. Man, weet je, er is geen beter nieuws dan dat. Je gaat recht op de hel af. Je bent verloren. Je kan er niks aan doen, want je bent geboren in een gevallen wereld. In een gevallen staat. Met een zonde natuur. Maar Jezus, God zond zijn zoon Jezus. Hij is de brug. Hij is de weg. Hij zond zijn zoon. Zodat jij niet hoeft te sterven. Zodat jij niet hoeft verloren hoeft te gaan. Maar dat je behouden kunt worden. En dat je in je bestemming kunt wandelen waar God jou toe bestemd heeft. Vanaf de grondlegging van de wereld. Om zijn zoon te zijn. En alles wat je daar hoeft te doen is het te geloven. Alles wat je daar hoeft te doen te zeggen, weet je. Ik wil niet leven voor mezelf, ik wil leven voor u. Ik wil niet mijn eigen wil doen, ik wil uw wil doen. Ik wil niet meer rondgaan als een schaap die verloren is. Die de weg kwijt is. Ik wil thuiskomen. Ik wil thuiskomen. Weet je, en God staat met zijn armen wagenwijd open. Om hen dan te ontvangen. Dat is het simpele boodschap van het evangelie van het Koninkrijk van God, lieve mensen. En die kunnen wij overal prediken. Het is niet een of andere boodschap van een of ander dood afgodsbeeldje. Wat helemaal niks kan met zijn olifantengezicht. Waar je wierook bij moet zetten omdat hij anders last krijgt van de muggen. Weet je, hij is een levende God die wij prediken. Een levende God van wonderen en tekenen. Een levende God die dezelfde is. Weet je, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Dus ik zou zeggen, predik het evangelie van het Koninkrijk van God. Wandel in wonderen en tekenen. Wandel in geest en kracht. En maak de hele wereld bekend dat er maar één ware God is. De Adonai, de grote Ik Ben, onze God. En hij zal het dan vanzelf bevestigen met wonderen en tekenen. Ga erop uit. Schaam je niet. Wees niet bang. Hij is voor jou. En als hij voor jou is, wie kan dan tegen jou zijn? Hij die in jou is, is groter dan hij die in de wereld is. Als God voor me is. Pff. En hij is voor jou. De almachtige God is voor jou. En hij heeft jou geholpen om een getuige te zijn van hem. Om een licht te zijn in deze wereld en het zout te zijn van deze aarde. Maar om ook vol autoriteit te gaan wandelen. Autoriteit in Christus. Dat je weet wie je bent. En dat je weet waar je een ambassadeur van bent. Dat je weet welk koninkrijk jij vertegenwoordigt. Dat je weet namens wie jij hier op deze aarde opereert. Hè? Of je opereert vanuit je vlees. Vanuit je zintuigelijke mens. Of je opereert vanuit wie je bent in Christus, vanuit je nieuwe mens. En die nieuwe mens is een ambassadeur van het Koninkrijk van God. En die komt hier om de levende God te vertegenwoordigen. Die komt hier om Jezus Christus te vertegenwoordigen. Jij bent een ambassadeur. En jij bent geroepen om het Koninkrijk van God te prediken. Laatst stond ik met iemand te praten. Een dame die mij hielp. Ik was met Brenda samen. En ze gaf aan dat ze enorm veel last van haar nek en van haar hoofd had. En dat ze de dokter had geprobeerd te bereiken. Omdat ze 2 weken op de wachtlijst kwam te staan. En dat ging allemaal niet goed. En ze verontschuldigde zich continu. Van ja, ik heb hoofdpijn hoor. Sorry, maar ik heb heel veel hoofdpijn. Dus ik heb echt heel veel stress. Ik heb heel veel hoofdpijn. Ik heb heel veel pijn. Ik zeg, ik kom hier in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Om tegen jou te zeggen dat God jou wil genezen. Als je me toeslaat, dan wil ik graag voor je bidden. En hij zal de pijn bij je wegnemen. Ik weet wie ik vertegenwoordig. En ik weet wie ik namens wie ik kom. Ik kom niet in mijn naam. Ik kom in de naam van Koning Jezus. En ze zei van, echt waar? Ik zeg, echt waar. Ik zeg, sta je het me toe? Ze zegt, ja, ik sta het u toe. En ik legde mijn hand op haar nek en op haar voorhoofd. Ik sprak het aan in de naam van Jezus Christus van Nazareth. En de vrouw begon abnormaal te manifesteren. Ze pakte me vast met beide handen. Omdat ze niet meer op haar benen kon blijven staan. Want de kracht van God kwam over haar heen. De zalving van de Heilige Geest kwam over haar heen. En die demonische macht die haar gebonden hield en haar gewoon pijnigde. Die werd gewoon uit haar gerukt door de kracht van de Heilige Geest. Door de autoriteit die verleend wordt aan de naam van Koning Jezus. De naam boven alle namen. Namens het Koninkrijk van God kom ik. En ik kom namens de Koning, Koning Jezus. Als zijn ambassadeur optreden tegen de werken van de duisternis. Weet je, en die vrouw werd compleet vrijgezet. Ze viel uiteindelijk. Moet je je voorstellen, iemand die nog nooit in de kerk is geweest. Iemand die geen religie heeft. Die helemaal niks weet van God, niks weet van Jezus. Weet ik wat allemaal. Gewoon op midden in die winkel valt zij onder de kracht van de Heilige Geest. Wordt compleet vrijgezet. Staat op, zegt ik ben compleet genezen. Ik heb geen pijn meer. Breekt uit in tranen. Vraagt gelijk, kun je ook bidden voor mij dat ik een kind krijg? Want ik heb al jaren een kinderwens. Zoveel geloof had ze gelijk. Omdat ze een bovennatuurlijke ontmoeting kreeg met het Koninkrijk van God. Met Koning Jezus. En we hebben voor haar gebeden. En ze gaf haar hart aan Jezus. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Begint daar spontaan in tongen te bidden. Weet je, waar brachten daar het Koninkrijk van God? Ik weet namens wie je komt. Jij moet weten namens wie jij komt. Jij treedt op als kind van de Allerhoogste, de Koning der Koningen. jij komt als ambassadeur voor het Koninkrijk van God en jij mag het Koninkrijk van God prediken. Ik zou zeggen, sta op, weet je, en kom in beweging. Halleluja. Ik hoop dat jullie bemoedigd zijn, dat jullie opgebouwd zijn, dat je er wat aan gehad hebt. En weet je, als je positieve comments hebt, negatieve mag je lekker houden. Maar als je positieve comments hebt, horen we ze graag, zodat we ons samen kunnen verblijden over de geweldige dingen die God aan het doen is. Halleluja. Ik hoop dat ik jullie volgende week weer mag verwelkomen. En dan gaan we weer een nieuwe les behandelen. God bless you. Stay safe. En tot dan. Doeg.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: Hot Radio staat aan.
1: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What are they doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
13: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
14: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké, laten we beginnen met het onderwijs. We zijn bezig met de serie Stronger. Maar we zijn iets bezig om neer te zetten over sterk worden in je wandel met God. En we hebben de tekst 2 Samuel 1 vers 23. Wat spreekt over: zij waren sneller dan arenden en sterker dan leeuwen. Werd gezegd over Saul en Jonathan. Sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. Mijn gebed voor iedere christen is dat ze sterker worden dan een leeuw en sneller dan een arend. En met alle respect, maar wat je heel vaak ziet bij heel veel mensen is dat ze langzaam zijn en zwak. Weet je, mensen die altijd problemen hebben, altijd gebed nodig hebben, altijd onder in het dal zitten. En als er iets gevraagd wordt in hun leven, moeilijk een keuze kunnen maken en een lange bocht moeten nemen om te veranderen. Maar het plan van God is dat we sterker zijn dan leeuwen en sneller dan arenden. En dat mensen die naar je kijken zeggen: wauw, hij of zij is zo sterk als een leeuw. Of die is zo snel, zo scherp als een arend. Dat is het plan van God door de Heilige Geest die in je woont. En daar zijn we mee bezig. En nogmaals, we hebben al gezegd, het is niet erg om uitdagingen te hebben. We hebben allemaal uitdagingen in ons leven. Het is bijbels om uitdagingen te hebben. Het is niet bijbels om verslagen te worden. Het is niet bijbels om overwonnen te worden. Want jij bent een overwinnaar in God. Jij bent een overwinnaar in Christus Jezus. God heeft je gemaakt als overwinnaar. God heeft je gemaakt als kind van God. En Romeinen 8 zegt, we zijn zelfs meer dan overwinnaars. Wij zijn meer dan overwinnaars. Waarom zijn wij meer dan overwinnaars? Omdat Jezus Christus de overwinning heeft behaald aan het kruis en door op te staan uit de dood, want we vieren met Pasen aanstaand weekend. Ja, hij stond op uit de dood. Hij heeft alles onderworpen aan hem, hij heeft alles overwonnen. Matthäus 28, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Je zonden kunnen vergeven worden. Je bent rechtvaardig met God. De kracht van de Heilige Geest kan in je leven komen. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft de weg vrijgemaakt. En jij kan daar zo instappen. Hij is de overwinnaar. Jij bent meer dan overwinnaar. Waarom? Je kan instappen in die overwinning die Christus Jezus heeft behaald voor ons aan het kruis. En daardoor kunnen we meer dan overwinnaars zijn. Dat is het plan van God voor je leven. Dus het is niet erg om uitdagingen te hebben. Maar het is niet bijbels om te verliezen. Het is niet bijbels om overwonnen te worden. En het is ook niet erg om soms gebed nodig te hebben. En zeker om samen ergens voor te bidden of om advies nodig te hebben of hulp nodig te hebben, is niet erg. Maar als je altijd in elke fase van je leven gebed nodig hebt, hulp nodig hebt, help me broeder, het is zo zwaar, help me zuster, het is zo zwaar, hou me in gebed. Ik geloof niet dat het plan van God is voor je leven. Weet je, God wil dat we opgroeien en zelf sterk worden. Als ik kijk naar mijn zoontje is nu een week en een paar dagen oud. In het begin, je geeft hem voeding zodat hij sterk wordt. En je doel is door de jaren heen dat hij volwassen wordt, zodat hij zichzelf kan verzorgen. En uiteindelijk zelfs dat hij volwassen wordt en weer kinderen krijgt en dat hij voor anderen zorgt. En hetzelfde is in het geestelijke. De Bijbel leert ons dat we opnieuw geboren worden. Dat is als je Jezus aan, word je opnieuw geboren. En de Bijbel noemt iedereen dan een geestelijke baby. Want je geest is net opnieuw geboren. Dus we beginnen zelfs in de geestelijke wereld allemaal als baby's. Maar ook daar is het doel. Paulus spreekt over volwassen worden in God. Dat we sterk worden en volwassen worden. Zodat we uiteindelijk voor anderen kunnen zorgen. Voor anderen kunnen bidden. Anderen advies kunnen geven. Andere mensen kunnen bedienen. Andere mensen kunnen zegenen. Dat is het plan van God voor je leven. En niet dat je 20, 30 jaar in de kerk zit en altijd gebed nodig hebt. En altijd bij, wat je bidt voor me, hou me in gebed. Het is zwaar, het is lastig. Breek uit een probleemmindset en stap in een overwinnaarsmindset. Het heeft te maken met hoe je jezelf ziet. En ik geloof niet in nederlagen christendom. Ik geloof niet in dalen christendom. Ik geloof in overwinnend christendom. Overwinnend christendom. En dat we opgroeien. En Paulus spreekt erover in Efeze 6. Wees sterk in de Heer, zegt hij. Wees sterk in de Heer. En dus dat is belangrijk. En ik wil een tekst met je delen. Efeze 1, vers 3. Boek van Efeze 1, vers 3. Daar spreekt Paulus over de zegen. Over de rijkdom zelfs die God voor ons heeft. Efeze 1, vers 3. zegt dat God ons gezegend heeft met allerlei geestelijke zegeningen die in de hemelse gewesten zijn in Christus Jezus. Nou, dat klinkt als een hele moeilijke tekst, maar het spreekt hierover. God heeft allerlei zegeningen voor ons leven. God heeft zijn liefde voor ons leven. God heeft zijn kracht voor ons leven. God heeft zijn wijsheid voor ons leven. God heeft zijn genezing voor ons leven. En dat hebben we allemaal nodig, want er zijn zoveel mensen met een gebroken hart, of pijn in hun lichaam, of pijn in hun ziel, of in hun denken. En we hebben allemaal dat we keuzes moeten maken in ons leven. En God heeft allerlei zegeningen voor ons. Zijn wijsheid, zijn kracht, zijn liefde om ons daarmee te helpen. En die wil hij aan ons geven. Die wil hij aan ons geven. En weet je, dat is allemaal beschikbaar voor ons. Alleen wij kiezen ervoor om erin te stappen. En dat is het proces wat we noemen geestelijke groei. Geestelijke groei. Dat betekent dat je geestelijk opgroeit, dat je geestelijk sterk wordt. En ik zeg altijd, geestelijke groei is het proces van je geestelijke identiteit, dat het wordt een realiteit in je leven. Dus je geestelijke identiteit, God heeft je al gezegend, zegt maar. God wil met je praten. God wil zijn liefde in je hart uitstorten. Wat God betreft is dat de realiteit. En wij mogen groeien dat het ook echt een realiteit wordt in ons leven. En vandaag wil ik dus spreken over hoe word je nou sterk in je leven met God. En ik wil je gewoon vragen om even 40 minuten hiervoor te nemen, dit te luisteren, want dit kan je leven veranderen. En als je een Bijbel hebt, ga met me mee naar 1 Korinthe 9, vers 24. En dan gaan we daar een paar versen lezen. Hoe word je sterk in je leven met God? En dan gaan we vandaag 4 hele concrete stappen voor delen. 1 Korinthe 9, vers 24. Weet u niet, zegt Paulus, dat zij die in de renbaan lopen of die een race rennen, ze allemaal meerennen, maar dat slechts één iemand de prijs ontvangt. Paulus vergelijkt onze wandel met God met een hardlooprace in het natuurlijke. Hij zegt, iedereen rent mee, maar één iemand krijgt de prijs. Nou, op de Olympische Spelen krijgen toevallig 3 mensen de prijs, maar één iemand krijgt de echte prijs, dat is de gouden medaille. Paulus zegt, iedereen rent in de renbaan, maar één iemand wint de prijs. Hij zegt, loop dan zo dat u die wint. En dat moedigt hij ook aan in ons leven met God. En dan zegt Paulus, iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. En zij doen dat om een tijdelijke prijs te ontvangen. Maar wij doen dat om een eeuwige prijs te ontvangen. Want God heeft een eeuwige prijs. God heeft een beloning in de eeuwigheid voor ons. Paulus zegt, ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. De grote apostel Paulus zegt, ik heb een doel in mijn leven. En ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Nou, vergelijk Paulus het met een bokser. Een bokser slaat niet zo in de lucht, maar die is heel gericht aan het slaan. Maar Paulus zegt, ik oefen mijn lichaam of ik train mijn lichaam op een harde manier. En ik maak het dienstbaar aan God, omdat ik niet misschien na tegen anderen gepredikt hebben zelf afgewezen wordt. En nog een andere tekst die hierover spreekt is Hebreeën 12, vers 1. Hebreeën 12 is het hoofdstuk na alle geloofshelden die de Bijbel opnoemt. En dan zegt het, wel nu dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, dan heeft hij net Daniel en David en Noach en Abraham allemaal opgenoemd, zegt hij, laten ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten we met volharding de race rennen die voor ons ligt. De race rennen die voor ons ligt. Dus de Bijbel vergelijkt ons leven met God met het rennen van een race of met sporten. En eigenlijk met een sportwedstrijd, met het rennen van een race. En ik wil die vergelijking pakken die Paulus en de Hebreeënbrief hier maakt over onze wandel met God, rennen als een race. Waarvan Paulus zegt, ren zo als de deelnemer die de prijs wil winnen. Ren als de deelnemer die de prijs wil winnen. En dan zegt Paulus er nog over, loop zo om de prijs te winnen. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij doen dat om een tijdelijke prijs te winnen. Wij om een eeuwige prijs te winnen. Ik train mijzelf op een harde wijze. En ik wil in deze uitzending je leven met God gaan leggen naast het leven met een topsporter, om te kijken hoe je sterk kan worden. En ik ga je daar 4 stappen voor geven. 4 stappen voor geven. En de allereerste stap is, als je kijkt naar een topsporter en waar Paulus over spreekt, de allereerste wat we nodig hebben is een verlangen om te groeien of een verlangen om te winnen. Paulus spreekt als eerste aan, loop zo om die prijs te winnen. Hij legt een verlangen in ons dat we ook willen groeien en dat we die prijs willen winnen. En ook voor ons leven is het belangrijk, maar een topsporter, als je iets wil bereiken, niet eens alleen als topsporter, überhaupt in sport, als je iets wil bereiken in sport, het allereerste wat je nodig hebt, is een verlangen om iets te bereiken. Je moet een doel stellen. Je moet ergens naartoe willen. Je moet een verlangen in jezelf hebben om te groeien. Of om een doel te bereiken, om een wedstrijd te winnen of iets te doen. Je moet beginnen met een doel. En ook in ons leven, als het gaat om sterk worden met God, het allereerste wat in je hart moet gebeuren is een verlangen om te groeien. Een verlangen om sterk te worden. En daarom sprak ik over het uitbreken van een denken van zwakheid en moeilijkheden. Sommige mensen zitten in een patroon van het is zwak, het is moeilijk, het is zwaar. Weet je, daar moet je uitbreken. De Bijbel vergelijkt ons leven met het leven van een topsporter. Als een topsporter dan maar zit, jongen, mijn sport is zo zwaar, het is zo moeilijk, hou me in gebed, dan gaat hij er nooit komen. Een topsporter moet eerst een mindset hebben van een overwinnaar. Wil die ooit die overwinnaar worden? Hij moet zichzelf al gaan zien met die gouden medaille. En dat moet ook gebeuren in ons leven. En dus het allereerste wat we nodig hebben is een verlangen om te groeien. En te veel mensen in hun leven met God zijn tevreden met waar ze zitten. Ze vinden het wel prima. Als je spreekt over God heeft een plan voor je leven, God wil een groot werk doen in je leven, zeggen heel veel mensen, joh, ik vind het prima zo. Ik vind het prima zo. Maar ik heb besloten in mijn leven, ik wil alles ontvangen wat God voor mijn leven heeft. Ik wil alles ontvangen wat God voor mijn leven heeft. Als God iets heeft voor mijn leven, wil ik het ontvangen. Ik ga later niet in de hemel voor de troon van God staan. En dan dat ik weet dat ik daar sta en dat ik geleefd heb met een houding van, joh, ik vind het wel goed zo. Ik heb mijn leventje gewoon geleefd. Ik heb mijn eigen zin gedaan. Weet je, ik wil later in de hemel voor God staan en dan weet ik, ik heb alles ontvangen. Alle zegening, alle goedheid die God heeft gehad voor mijn leven. De Bijbel zegt in Psalm 23, goedheid en gunst zullen je volgen alle dagen van je leven als je wandelt met de Heer. Weet je, God heeft geen zwaar, geen straf leven voor je. Hij heeft een leven vol met zijn goedheid en vol met zijn gunst voor je. En ik wil alles ontvangen wat God heeft. En we moeten begrijpen, God heeft meer voor je leven dan bidden voor je eten en op zondag naar de kerk gaan. Dat is religie. Wat God wil met je is een levende relatie waarin hij met je kan spreken, waarin hij je kan leiden, waarin hij je een succes kan maken, waarin hij je kan helpen, waarin hij je een zegen kan maken voor andere mensen. En er is meer in een leven met God dan alleen naar de kerk gaan en bidden voor je eten. Er is een overwinnend leven met God waarin je een sterke relatie hebt met hem, waarin hij je beste vriend is en waarin hij je leven verandert. En dus het allereerste wat moet ontstaan is een verlangen om te groeien. En niet dat we het maar best vinden waar we zitten. Te veel mensen vinden het best waar ze zitten. Denk aan de blinde Bartimaeus waar de Bijbel over spreekt. Die zat langs de kant van de weg te bedelen. Waarschijnlijk met heel veel andere bedelaars. En Bartimaeus begon het uit te roepen. Hij had een verlangen om te zien. Hij had een verlangen om iets aan zijn situatie te veranderen. En dat was het allereerste wat in zijn hart ontstond. Een verlangen om ergens te komen. En dat moet ook in ons leven gebeuren. En we moeten begrijpen, er is een roeping op je leven. Er is een bestemming op je leven. Er is een beloofd land voor je leven. Weet je, er zijn doelen om te halen. Er zijn bergen om te verplaatsen. Er zijn reuzen om te verslaan. Er is een bestemming om te winnen in Christus Jezus. En het leven met God is zoveel rijker dan we vaak denken. Maar het vraagt een houding van onze kant om dat te bereiken. En Jezus zegt zelf in Matteüs hoofdstuk 11, het koninkrijk van God, het zijn de geweldenaars die ernaar grijpen. Het vraagt een houding van een geweldenaar om te zeggen, dit is wat God voor mijn leven heeft en dat grijp ik en daar ga ik voor. En dat betekent soms keuzes maken dwars tegen de stroom in. Wat mensen ook tegen je zeggen, wat mensen ook van je vinden, moet je loslaten om te komen waar God je wil hebben in je leven. En dus het allereerste wat je moet doen is een verlangen krijgen om te groeien. En ik geloof dat dat allemaal in ons zit. Als ik dan vergelijk met mijn eigen kind die nou 1 week oud is. Weet je, een van de eerste dingen die een baby wil is voeding. Is die wil naar de borst van de moeder toe, die wil drinken. Waarom? Hij heeft een verlangen om te groeien. Hij weet, ik moet groeien. Dat zit erin, in onze natuur. En ik geloof ook dat God zoiets in ons plaatst als het gaat om het geestelijke. Er is een verlangen om hem te kennen. Er is een verlangen om in zijn plan te wandelen. Alleen het vraagt iets van ons. Het vraagt iets van ons. Het vraagt een houding, het vraagt keuzes maken. Het vraagt je leven zo indelen dat je dat ook daadwerkelijk ontvangt. Dus je moet ernaar verlangen om je te verdiepen in het woord. God beter te leren kennen. Meer op Jezus te gaan lijken. Meer van de Heilige Geest. Zijn stem beter te leren te verstaan. Verder te komen in zijn plan. Meer vrucht te dragen. Jezus zegt dit in Johannes 15, vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Dat u veel vrucht draagt. Dat u veel vrucht draagt. Weet je, dat is mijn verlangen voor mijn leven, is veel vrucht dragen voor Jezus. Dat als ik later in hemel kom, dat ik veel vrucht heb gedragen voor hem. Dat ik veel heb gedaan voor zijn koninkrijk. Dat ik grote zegen ben geweest op aarde. En ik hoop ook dat dat een verlangen is in jouw hart. Dus, wees niet tevreden met waar je zit. En weet je, er is altijd meer bij God. Niet vanuit de frustratie. Maar wel vanuit een gezond verlangen om te groeien. En als ik kijk in mijn eigen leven, over sommige dingen in mijn leven, toen ik tot geloof kwam en nu nog, ben ik gewoon geïrriteerd. Oh, voor mezelf, weet je. Dat ik ergens, bijvoorbeeld met zieken genezen, dat ik daar nog niet zoveel resultaat in had als ik zou willen hebben. Of met de stem van God verstaan, dat ik het nog niet zo helder verstond als ik wilde. Of met getuigen over hem, dat het nog niet zo lukte als ik wilde. Dat je zoiets moet ontstaan in je hart om verder te groeien en verder te komen in je wandel met God. Dus het allereerste, om sterk te worden in God, wat je moet hebben, net zoals een topsporter, is een verlangen hebben. En je moet een verlangen hebben om ergens te komen. Dus dat is de eerste stap. En daar spreekt Paulus dus over. Ren zo om die prijs te winnen. Je hebt een doel voor ogen. Het tweede wat je moet gaan doen, is je moet trainen. Als we het vergelijken met het leven van een topsporter, zo kan je ook vergelijken je leven met God. Het vraagt training. Paulus vergelijkt het nogmaals met het rennen van een race. En Paulus zegt, u weet wel dat alle die de race rennen, of die de hardloopwedstrijd lopen, iedereen loopt, maar één iemand ontvangt de prijs. Ren dan zo dat u de prijs krijgt. Nou, weet je wat het is? In een wedstrijd gaat het er niet om om op dat moment te lopen om die prijs te winnen, als je daarvoor niet ervoor getraind hebt. Je kan nog zo je best doen. Als je niet getraind bent, ga je het niet winnen. Dus wat iedere topsporter nodig heeft, wat heel logisch is, is training. Je moet getraind worden, je moet gevormd worden, je moet conditie opbouwen. Je moet zelfs leren over je sport. Goede topsporters bestuderen hun sport. Weet je, die weten, die bestuderen techniek, hun spieren, hun pezen, hun conditie, hun voeding. Ze bestuderen, ze worden getraind. Ze hebben allemaal een trainer die hun verder helpt, die hun uitdaagt. Die zegt, weet je, je kan meer, je kan verder, je kan sneller. In andere woorden, je moet getraind worden. En Paulus vergelijkt ons leven met God, met het leven van een topsporter. En ook in je leven met God heb je training nodig. Je moet getraind worden. Daarom zegt 1 Timotheüs 4, vers 7... oefen jezelf in de godsvrucht. Dat klinkt ingewikkeld, maar het betekent eigenlijk, train je leven met God. Train jezelf in de dingen van God. Jezus riep zijn discipelen en 3 jaar lang nam hij ze mee en trainde hij ze elke dag. Hij leerde ze om te bidden. Hij leerde ze om God te vertrouwen. Hij leerde ze om een zegen te zijn naar andere mensen. Weet je, hij leerde ze hoe God over hen dacht. Hij leerde ze onderwijs. Dus Jezus was zijn discipelen aan het trainen. En om sterk te worden in God, moet je getraind worden. Om sterk te worden in de sportschool, moet je trainen. Het is niet genoeg alleen om, ik wil sterk zijn. Dat is het niet. Je moet getraind worden en je moet trainen om sterk te worden. En dus ook in je wandel met God, passief op zondagochtend in de kerk zitten, gaat jou niet sterk maken. Wat je sterk gaat maken is dat je uit gaat stappen, dat je gaat oefenen, dat je er thuis mee aan de slag gaat. En het is hetzelfde als ik naar de sportschool ga en daar gewoon zit en luister naar mensen die sporten, kijken naar mensen die sporten. Ik kan video's kijken op YouTube waarin mensen uitleggen hoe je bepaalde oefeningen moet doen of hoe je hard moet lopen. En allemaal mooi, kan allemaal waardevol zijn, maar jij gaat nooit sterk worden. Je gaat nooit snel worden. Je gaat nooit een goede conditie opbouwen door er alleen maar naar te kijken. Je zal het zelf moeten gaan doen. Je zal het zelf moeten gaan doen. En dat is ook belangrijk in je leven met God. Waar God je ook voor geroepen heeft. Weet je, je zal erin getraind moeten worden. Je zal training nodig hebben. En dat vraagt een stap van jouw kant om getraind te worden. En misschien heeft God je geroepen om aanbidding te leiden. Weet je, er kan nog zo'n sterke roeping op je leven zijn om dat te doen. Je zal piano moeten leren spelen, of gitaar leren spelen, of welk instrument dan ook. Je zal zelf moeten trainen om dat te doen. Je zal zanglessen moeten, weet je, jij zal iets moeten gaan doen. En misschien heeft God je geroepen voor het zakenleven. Weet je, leer business, leer hoe het werkt. Misschien heeft God je een pastoraal hart gegeven om mensen te helpen. Leer pastoraat voor mensen die het effectief toepassen. Train jezelf in je wandel met God. En ook in algemene onderwerpen. Leer bidden. Leer resultaten krijgen. Leer de stem van God te verstaan. Weet je, al die dingen kan je leren door het te doen, te doen, te doen, te doen. En er zijn verschillende manieren om dat te doen. Maar wat altijd helpt, is een trainer. Ik had er vandaag nog even over met iemand die bij ons op kantoor was. Haar zoon, die had een personal trainer. En heel vaak is het niet zo dat die personal trainer iets nieuws vertelt, maar die geeft je motivatie. Dan maak je afspraken mee die je nakomt. Weet je, in je leven heb je soms personal trainers nodig. Je hebt mensen nodig die je helpen in je wandel met God. Waar je mee kan bespreken. Dat je elkaar accountable houdt. Dat je samen gaat bidden. Dat je samen ermee bezig gaat. En dat zal een enorme zegen zijn voor je leven. Maar als het gaat om een topsport, als je sterk wil worden met God, het eerste wat je nodig hebt is een verlangen. Het tweede wat je nodig hebt is training. Zorg dat je getraind wordt. Dus training, uitstappen, gaan doen, gaan doen, gaan doen. En een heel groot probleem in de kerk is mensen die wel horen, maar niets doen. En we zijn gewend geraakt in een cultuur waar we op zondagochtend een preek horen, amen knikken, de volgende week weer terugkomen, maar in de week daarna niks ermee gedaan hebben. En vaak als je kijkt wat voor rijkdommen sprekers delen, of weet je, wat ze delen op zondagochtend, maar waar niks mee gedaan wordt. En hoe vaak ik het niet heb, dat ik in een preek uitleg aan mensen hoe ze de stemmen van God thuis kunnen verstaan. Ik heb amen gezegd. En na de dienst staat er een rij met mensen die vraagt of ik voor ze wil bidden. Om ze, weet je, wil je voor me bidden welke keuze ik moet maken? Nee, ik heb net uitgelegd in de preek hoe jij de stem van God kan verstaan. Jij, nou moet jij naar huis, tijd blokken in je agenda en het gaan doen en gaan oefenen. En in plaats van dat je altijd maar wil dat alles voor je geregeld wordt, dat je jezelf traint. En we hebben echt waar, we hebben een cultuur opgebouwd in de kerk in Nederland van preken horen, maar niet doen. En het is heel vrijblijvend. Want wat discipelschap is, Jezus legde het uit en vervolgens moesten ze het gaan doen. En Jezus stuurde ze er gewoon op uit. Hij zei, maak tweetallen, ga naar de stad toe, ga bidden voor zieken, genees zieken, leg het evangelie. Hij stuurde ze uit. Weet je, het was niet zo dat de discipelen daar zaten te luisteren. Ze hadden ja, Jezus, mooi onderwijs en ze er niks mee deden. Nee, ze moesten het meteen gaan doen van Jezus. Dat is ook iets voor je eigen leven. Ga doen wat sprekers zeggen. Ga doen wat boeken zeggen. Ga het proberen. Dat is de enige manier waarop het gaat werken in je leven. Dus dat is de tweede stap om sterk te worden. De derde stap om sterk te worden, en dat lijkt logisch, maar is je moet gevoed worden. Je moet gevoed worden. Je hebt voeding nodig. Paulus zegt, gaan pakken hem er even bij. Weet u niet dat zij die de race rennen, allemaal wel rennen, maar dat slechts één iemand de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die prijs krijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Paulus zegt, mensen die aan een wedstrijd mee gaan doen, die beheersen hun leven in alles. Die bouwen hun leven op zo'n manier dat ze die wedstrijd kunnen rennen. En een van de dingen waar sporters heel erg op gericht zijn, is hun voeding. Ze zijn bezig met koolhydraten, eiwitten, gezonde vetten, hoeveel calorieën er binnenkomen, hoeveel ze er verbranden. Ze zijn heel erg bezig met hun voeding. En als christen zou je heel erg bezig zijn, moeten zijn met je voeding. En dan heb ik niet over natuurlijk voedsel, maar als je sterk wil worden in God, waarmee voed jij je? Waarmee voed jij je? Weet je moet je voeden met voedsel wat je sterk maakt. In het natuurlijke is er voedsel wat je dik maakt en voedsel wat je sterk maakt. Voedsel wat je sterk maakt zijn groenten, rijst, de gezonde dingen, met eiwitten, met koolhydraten, wat je energie geeft. Maar je kan ook eten, kibbeling, hamburgers, friet, McDonald's, ijsjes. Het is lekker, maar het maakt je niet sterk. Sterker nog, het maakt je traag en ineffectief. En in je leven met God is hetzelfde. Er is voedsel wat je sterk maakt. En je zou bezig moeten zijn met wat er binnenkomt in je leven. En topsporters zijn heel selectief in wat ze eten en wat ze niet eten. Er zijn dingen die ze eten, maar er zijn ook dingen die ze absoluut niet eten. En in je leven met God, om sterk te worden, Ze heb je voeding nodig. En Paulus spreekt er ook over en Petrus ook. Petrus zegt, verlang als pasgeboren kinderen naar de gezonde melk van het woord van God. Weet je, het woord van God is voedsel voor ons. Wat God zegt is voedsel om je sterk te maken. En dat zal je moeten eten. Dus, waardoor word jij gevoed? Als je zegt, ik wil sterk worden, dan is één keer in de week op zondagmorgen een preek van een half uur niet genoeg om sterk te worden. Daarom hebben we Voice of Faith op dinsdag. Daarom hebben we een bijbelschool, een part-time bijbelschool op maandag. Daarom hebben we een gratis online bijbelschool. Daarom doen we revive-avonden. Daarom doen we conferenties. Daarom doen we revival-weken. Daarom doen we allerlei seminars. Weet je, dat is de reden dat we dat doen, om mensen sterk te maken in God.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
2: Dat is hetzelfde als zeg jij, weet je, ik wil echt sterk worden. Ik wil een race gaan rennen. Wanneer ga je trainen? Op zondagochtend 1:30 uur. Weet je, je gaat nooit sterk worden. Je gaat nooit sterk worden. En heel veel christenen worden nooit sterk. En dat merk ik ook. Weet je, ja broer, ik wil verder komen in de Heer. Oké, kom naar onze Bijbelschool. Nee, maandagavond kan ik niet. Oké, dinsdagavond hebben we Voice of Faith. Nee, dinsdagavond zijn lastig. Zondagavond hebben we Revive. Nee, zondagavond is ook lastig. Weet je. Dan gaan we altijd met de vriendengroep. Oké, we hebben een heel weekend, conferentie. Nee, weekenden zijn lastig. Maandag is lastig, dinsdag is lastig. Wat moet er gebeuren? Moet God een extra dag in de week uit gaan vinden, speciaal voor jou, waarop jij kan? Iedereen heeft 24 uur in zijn week zitten. Of in zijn dag zitten. En jij bepaalt zelf hoe je het inricht en waar je het voor aan de kant zet. En daarom snap ik het niet dat mensen zeggen vaak van ja, weet je, ik kan niet elke zondag naar de kerk gaan. Dat kan je wel. Het heeft te maken met een keuze die je maakt. Ik ben er ook iedere zondag, want ik moet spreken. Ik heb nog nooit gezegd, sorry, ik kan niet deze zondag. Ik blok het af in mijn agenda. Sommige mensen zeggen, ja, ik kan niet elke maandagavond naar een Bijbelschool. Dat is te veel. Waarom niet? Ik ben er ook. En ik moet ook nog elke avond 2 uur spreken. En moet ik ook nog voorbereiden. Ik heb nog nooit een avond gemist. Weet je, het heeft te maken met discipline. Het heeft te maken met plannen. Als jij sterk wil worden in je leven met God, zet tijd apart om je te voeden. Alleen op zondagochtend 1:30 uur iets horen maakt je niet sterk. Je zal je leven moeten bouwen om sterk te worden in God. Weet je, iedere dag plan ik in mijn tijd met God. 'S morgens vroeg ga ik eerder mijn bed uit. 2 uur voordat ik start met werken. Om 6 uur 's morgens ben ik normaal gesproken op kantoor om mijn tijd te hebben met God. Om Bijbel te lezen, om te bidden, om te proclameren, om boeken te lezen. In de auto zit ik niet naar allerlei onzin te luisteren op de radio. Ik luister preken, ik luister podcast. Weet je, als ik tijd over heb thuis, zit ik niet goede tijden, slechte tijden te kijken. Een SBS6 en allerlei onzin met shownieuws over wie er nou weer uit de kast is gekomen. En wat er nu weer aan de hand is in de showbizwereld. Zonde van je tijd. Zonde van je tijd. Weet je, ik zit thuis, ik zit boeken te lezen. Ik zit te lezen over mannen en vrouwen met God. Weet je, hoe ze hun leven met God wandelden. Hoe God wonderen door hen heen deed. Dat is waardoor ik gevoed word. Ik word niet gevoed om te horen op SBS6... wie er nou weer vreemd is gegaan met wie. En wie er nou weer aan het scheiden is. En wie er nou weer een kind heeft buiten zijn relatie. Het voegt niks toe aan je leven. Maar sterk worden in God. Waarom zegt de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. It's profitable to all things in your life. Sterk worden in God heb je op elk moment wat aan. En de reden dat heel veel christenen een leven leiden van verlies, dat alles wat op hun pad gebeurt, nederlaag, weet je, iedere situatie, iemand wordt ziek, weet je, er komt geen genezing, ze hebben doorbraak nodig, komt niet, een natuurlijke oplossing. Dat ze gewoon niet sterk zijn geworden. En als je sterk bent, dan ben je ook sterk om problemen te overwinnen. Dus zet tijd apart. Weet je, luister preken in de auto. Luister onze online Bijbelschool. Installeer Spotify. Luister dingen terug. Lees boeken. Weet je, zet tijd apart om te groeien. Volg part-time Bijbelscholen. Zet tijd apart om te groeien. En dus wees er elke dag mee bezig. En eigenlijk zou je iedere dag terug moeten kijken en zeggen, joh, ik ben gevoed door iets. Weet je, wat heb jij vandaag gedaan waardoor je gevoed bent in je wandel met God? Dan zeg je natuurlijk, Voice of Faith gekeken. Heel goed. Maar morgen zou je weer hetzelfde moeten vragen. Weet je, wat heb ik vandaag gedaan? Wat heb ik gelezen in het woord? Wat heb ik gezegd in mijn gebedstijd? Welk boek heb ik gelezen? Weet je, er zijn boeken die je sterk maken in God. Boeken van generaals in Gods koninkrijk. Er is zelfs een serie boeken, God's Generals, waarin je leest over Smith Wigglesworth. En dat soort mannen en vrouwen van God, Catherine Kuhlman, die sterk waren in God en overwinnend leven leiden, waar je zo kan zegenen en kan bemoedigen. Weet je, dus er zijn dingen die ik bewust eet en er zijn ook dingen bewust die ik niet eet. Dat was wat ik zei qua onzin, wat op tv is, wat op de radio is. Ik kies ervoor om het niet te luisteren, ik kies ervoor om het niet te lezen. En nogmaals, je kan hobby's hebben, je kan dingen interessant. Ik vind het ook leuk om in een autoblad te kijken of een autoprogramma te kijken. Maar andere dingen, ben ik selectief op wat ik lees? Bouwt dit mijn geloof of niet? En zelfs qua predikingen, bouwt deze prediking mijn geloof?

zijn in je leven om sterk te worden in God. Dat zou je moeten zijn om sterk te worden in God. Dus wees bewust bezig met waar je je mee voedt. Amen. Hoe laat is het? Ja, we hebben nog. We gaan door naar bijna het laatste punt. Oké, en wat je nog meer nodig hebt is tijd en geduld. Dus een topsporter heeft een verlangen, wordt getraind, heeft een goede voeding. En vervolgens kost het tijd en geduld. Weet je, al zou je een verlangen hebben om een marathon te winnen, ervoor trainen, voeding hebben, maar je hebt geen tijd, je stopt er na een week mee, dan werkt het niet. Dus je hebt tijd en geduld nodig om sterk te worden in God. En bepaalde processen in je leven kosten ook tijd. Groeien kost tijd. Als je kijkt naar onze eigen baby, maakt niet uit hoeveel melk je erin stopt. Na een week is die niet volwassen en 1,80 meter en 80 kilo. Dat kost tijd. En ook in ons eigen leven met God. Processen kosten tijd. God leren kennen kost tijd. Sterk worden kost tijd. En misschien heb je dit wel ervaren. Ik denk de meeste mensen wel. Als je wil afvallen. Of als je naar de sportschool gaat. Als je iedere dag voor de spiegel staat te kijken. Is er al iets veranderd aan mijn lichaam? Dan zie je vaak niks. Omdat groeien gaat beetje bij beetje. Maar als je kijkt. Tussen bijvoorbeeld als er een maand tussen zit. Dan zie je wel verschil. En een gevaar is altijd dat we iedere dag naar onszelf kijken. En zeggen, hé, ik groei niet of er gebeurt niks. Nee, als je weet dat die andere dingen kloppen. Ik ben bewust bezig met groeien. Ik word getraind. Ik voed mezelf. Weet je, dan weet je ook gewoon. Ik ben aan het groeien. Het kost alleen tijd. En heel veel dingen in je leven met God leer je ook door processen waardoor je heen gaat. Omstandigheden die je meemaakt. Problemen waar je tegenaan loopt die overwint. En al die ervaring bouwt zich op in je leven waardoor je sterk wordt en groeit. En wat je gaat merken in je leven is dat er groeikansen komen. Problemen in je leven zijn groeikansen. Problemen zijn groeikansen. Pak je ze aan in geloof. Ga je het woord van God erop toepassen. Spreken. God geloven, overwinning. Doen wat God zegt. Of kies je de natuurlijke weg. En elk probleem in ons leven is een kans om te groeien in God. En zelfs soms als je niet de overwinning behaalt. Weet je, misschien word je ziek, heb je gebeden, is er niks gebeurd. Dan nog ben je sterker geworden. Waarom? Je bent ermee bezig geweest. En je kan ervan leren. Je gaat God zoeken. En je gaat je geloof bouwen. Zodat het de volgende keer wel gebeurt. Pak dingen op als groeikansen. Pak dingen op als groeikansen. En de reden dat sommige mensen niet sterk worden, is omdat ze geen groeikansen pakken. En weet je, zelfs in kleine dingen zeg ik daarom. Als je hoofdpijn hebt, slik niet meteen 8 paracetamol en zo geen last meer van. Bid ervoor, ga God aanbidden, spreek tegen dat ding net zolang tot het weg is. Waarom? Dat maakt je sterk. En je leert het met hoofdpijn, met buikpijn, met dat soort dingen. En als je dan op een dag voor een ernstige ziekte staat, weet je wel, dan heb je er geloof voor gebouwd. Of als er iets aan de hand is, heb je er geloof voor gebouwd. Sommige mensen worden geconfronteerd in hun leven met een heftige ziekte of een probleem. En ze hebben simpelweg geen geloof, omdat ze het niet hebben zien toegepast bij kleine dingen. En daarom zegt de Bijbel, wees trouw ook in het kleine. Dat zijn groeikansen en groeistappen. En daarom, weet je, wat er ook op je pad komt, grijp het als een kans om te groeien. Als iemand lelijk doet tegen je, weet je, grijp het als een kans om te groeien. En niet een kans om dan nog lelijker terug te doen, maar een kans om in de liefde van God te wandelen. Om de Heilige Geest door je heen te laten werken. Om dan de liefde te hebben en te zegenen. In plaats van, weet je, meteen terug te schelden of weer boos te worden. En in je huwelijk, met je kinderen, dingen die gebeuren, grijp het aan als groeikansen om te wandelen in de liefde van God. Of om te wandelen, als er een probleem is in je gezin, in plaats van erover te ruzien, zeg, weet je, laten we erover bidden. Laten we hier samen voor bidden, ook met je kinderen. In plaats van, weet je, je kind komt thuis met iets, er is iets aan de hand. In plaats van samen 3 kwartier zorgen te maken. Jezus zegt, het voegt geen centimeter toe in je leven. Weet je, pak de handen van je kind vast. Zeg je, we gaan bidden, we gaan God geloven voor een oplossing. We gaan God vragen om wijsheid. Pak alles aan in je leven wat je kan om kansen om te groeien. En dan door tijd en geduld zal je uiteindelijk sterk worden. En wat belangrijk is, als één van deze dingen ontbreekt in je leven, word je niet sterk. Als je geen verlangen hebt, en dat zie ik dus heel veel, mensen die eigenlijk geen verlangen hebben, ik vind het prima zo, ik zit al 30 jaar in de kerk, broeder, ik vind het prima. Het gaat er niet om. Je krijgt later in de hemel geen beloning over hoe lang je in de kerk hebt gezeten. Jezus zegt, ik bid dat je veel vrucht draagt. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in hoe lang je in de kerk zit. Wat is de vrucht op je leven? Leren mensen Jezus.

0: Jezus kennen? Ben je een getuige? Ben je een zegen? Ben je iemand die bemoedigt? Of ben je iemand die helemaal zegt, ik zit al zo lang in de kerk. Je krijgt in de hemel geen beloning om een kerkstoel warm te houden. Je krijgt een beloning voor de vrucht die je hebt gedragen in je leven. Gelukkig krijg je ook geen beloning voor Nederlands. Halleluja. Maar als je geen verlangen hebt, dan gebeurt er niks. Als je wel een verlangen hebt, maar jezelf niet voedt, gebeurt er ook niks. En ik heb dit heel vaak, weet je, ik ben zelf vrij fanatiek geweest in de sportschool. Nu heb ik minder tijd. Maar wat ik heel vaak zag was, want er kwamen de jongens binnen en die wilden sterk worden en die wilden fit worden en die wilden 100 kilo bank drukken. Alleen ze hadden niet de discipline om hun voeding op orde te brengen in hun leven. Weet je, ze waren 1, 2, 3, 4, 5, sommige 7 keer in de week in de sportschool. Weet je, vonden ze leuk met hun vrienden. Alleen buiten de sportschool letten ze totaal niet op hun voeding. Het maakt niet uit hoe vaak je in de sportschool zit. Als er dan geen eiwitten, geen koolhydraten, geen energie binnenkomt, hebben je spieren niks om van te groeien. En ook in je eigen leven, je kan nog zo'n verlangen hebben. Weet je, je kan er zitten, ik wil 300 kilo bank drukken, ik wil 400 kilo bank drukken. Als je geen voeding daarvoor krijgt, gaat het niet gebeuren. Dus wat je verlangen ook is, als je wel verlangen hebt, maar geen voeding, gaat er niks gebeuren. Dus al deze vier componenten heb je nodig. Training. Stel je hebt een verlangen, weet je, ik wil, laten we zeggen, ik wil 200 kilo bank drukken, in natuurlijke, of ik wil gebruikt worden in business, of ik wil gebruikt worden om zieken te genezen, of ik wil gebruikt worden in pastoraat, kan je nog zo'n verlangen voor hebben, ik wil gebruikt worden in profetie, en je kan je zelfs voeden, al het onderwijs luisteren over hoe je moet profeteren, en hoe God spreekt, en hoe je de stem van God kan verstaan, en hoe je kan profeteren door dromen, en hoe door visioenen, en hoe door een hoorbare stem van God. En hoe door tongentaal te vertalen. En hoe met je ogen dicht, achterstevoren, binnenstebuiten. Hoeveel onderwijs je er ook over luistert. Als je niet getraind gaat worden, als je niet gewoon begint en uit begint te stappen, gaat er niks gebeuren. Weet je, je kan zeggen, ik wil 200 kilo bank drukken. Weet je, en ik wil dat zo graag. En ik ga ervoor eten. Als je niet naar de sportschool gaat en begint met 20 kilo, en met 30 kilo, en met 40 kilo, en met 50 kilo, ga je nooit daar komen. Dus je moet getraind worden. Je moet iets gaan doen. Ga iets doen. En tijd en geduld. Tijd en geduld is zo belangrijk, want je groeit door de tijd heen. Dus weer even bijvoorbeeld in de sportschool. Je wilt 20 kilo of 200 kilo bank drukken. Je hebt die motivatie. Je hebt de voeding. Je bent aan het trainen. En dat heb ik ook heel veel gezien. Gewoon natuurlijk in de sportschool. Mensen, weet je, ik wil sterk worden. Ik wil fit worden. Weet je, we willen fit worden voor het strand van de zomer. En ja, weet je, de eerste week gaat het goed. De tweede week is nog knallen. De derde week kan je 1 keer minder. De vierde week, ach, Piet kan ook niet. Dus ik blijf ook een keer thuis. En de vijfde week, weet je, dan zijn ze niet meer te bekennen. Groeien kost lange termijn. En ook kan zelfs zijn met voor je leven. Ik wil gebruikt worden in profetie. Weet je wel, en we profiteert een keer over iemand. En een keer daarna denk je, ach, wie weet, komt er wel weer een kans of toch niet. En je stopt ermee, dan stopt het. Dus je hebt gewoon door de tijd heen nodig. Amen. Dus dat zijn 4 stappen. En ik geloof belangrijke stappen om te groeien in je wandel met God. Verlangen, voeding, training en tijd. En ik bid dat dit onderwijs je echt gezegend heeft. En weet je, ik geloof dat deze preek, dat dit onderwijs voor zoveel christenen is. Dus we zetten hem morgen op YouTube. Hij staat morgen op Spotify en weet ik veel waar we allemaal nog meer op zitten. We hebben tegenwoordig een mediaafdeling die het allemaal regelt. En ik geloof dat deze preek een zegen zal zijn voor velen. Verder, als het gaat om voeding, wij hebben een aantal USB-sticks ook in onze webshop staan met onderwijs over genezing, over geloof, over voorziening en over die God's generals, over mannen en vrouwen van God. Als je die nog nooit hebt geluisterd, is een must hear over mannen en vrouwen van God die in grote wonderen en tekenen wandelen. En dus we hebben allemaal video's online staan. We hebben, weet ik voor hoeveel Voice of Faith, weet je, voed jezelf. En ik heb 2 boeken geschreven. Eén over de kracht van financieel partnerschap, over zaaien en oogsten en het koninkrijk van God werkt. En één over 50 redenen om te spreken in tongentaal en hoe de geest van God in je leven wil werken. Als je deze nog niet hebt, weet je, bestel ze in onze webshop. We krijgen zoveel reacties. Het is zo'n zegen voor je om sterk te worden. En misschien wil je ons ook helpen om nog meer mensen hiermee te bereiken. Dan wil ik je vragen om partner te worden. Overweeg dat om partner te worden van onze bediening. Iedereen die partner wordt van 15 euro of meer in de maand, alle producten, nieuwe producten, nieuwe boeken die ik schrijf, die uitkomen, nieuw onderwijs wat we uitbrengen, krijg je gratis thuisgestuurd. Want we een zegen willen zijn voor jou. En je mag al een boek uitkiezen wat we al hebben. Dus als je nog geen partner bent, dan wil ik je vragen om partner te worden, dat we samen kunnen werken. Als je nog een gift wil geven voor onze nieuwe studio, kan dat op www.frontrunnersministries.nl/partners. Kan je ook klikken op eenmalig doneren. Dan hartstikke bedankt. En tot de volgende keer. Deel deze uitzending met je vrienden, met iedereen die je kent.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren, video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus,
8: ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: Een mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor uw geest. Ik geloof dat u gezegend bent met Dagelijks Brood. En als Dagelijks Brood u heeft gezegend, zoveel mogelijk, deel het met je vrienden, familie, social media kanalen en laat anderen ook van de zegen genieten. Dan mocht je luisteren via God Radio natuurlijk, dan kan je alles terugluisteren op Spotify, Dagelijks Brood of op YouTube bij Church Nation TV. En dan zoek je naar Dagelijks Brood en dan kan je alles vinden. Amen. Nou, we zijn aan het praten deze week over Gods schat, Gods volheid in jou. En de Heere wil dat je geniet van zijn volheid in jou. Alleen soms leggen we onszelf beperkingen en limitaties op. En ik had gezegd, de grondtekst is in het boek van Matteüs 13, vers 44. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in akker verborgen, die iemand vond en verborgen. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt de akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had. En hij kocht hem. En 2 Korinther 4 vers 7 zegt, maar wij hebben deze schat in aarde kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet van ons. Dus we praten dus over dat, maar toch, hoewel wij al deze onbegrensde mogelijkheden hebben in het woord van God, sommige mensen leggen zichzelf limitaties op. En ik had gezegd dat limitaties is iets ervoor dat zorgt dat de mogelijkheden begrensd worden. Er is een begrenzing. Net als in een auto, je kan een begrenzing stellen in je auto. Of het is iets niet mogen of kunnen. Je mag het niet of je kan het niet. Een begrenzing. Of begrenzing is een punt waar je niet boven kunt komen. Maar ik heb gezegd dat, zoals gisteren, ik zie het nog één keer weer, elke vorm van limitaties die in je leven geplaatst is, is verbroken terwijl je aan het luisteren bent in de machtige naam van Jezus. En er zijn verschillende soorten limitaties natuurlijk. Persoonlijke limitaties, familielimitaties, religieuze limitaties, omgevinglimitaties en educatieve limitaties. En waarom ervaren wij eigenlijk limieten? Waarom soms gaan we niet verder boven dat waar we een limiet hebben gezet? En soms is de limiet dezelfde ons gelegd in onze eigen gedachten. Maar wanneer wij Gods woord lezen, dan zien wij, dan ervaren wij dat de Heere heeft geen limieten van hoeveel wij kunnen bereiken. De limieten zijn onbegrensd. Hij zegt, the sky is the limit. Nou, waarom mensen limieten ervaren? Nummer 1 is vrees. Ze durven niet verder te gaan dan wat ze gewend zijn. Ze durven niet uit de boot te stappen. Nou, wie heeft ooit op water kunnen wandelen totdat Jezus kwam? Niemand. Nou, totdat Jezus kwam, toen begon Jezus op water te wandelen. Nou, de mens dacht van, dit is onmogelijk, want water is vloeistof. En als je vloeistof, ja, vloeistof is niet vastig, is niet vast. Waardoor, je kan er niet op staan. Maar Petrus stapte uit de boot. De rest waren bang. Heer, we gaan verloren. Heer, dat is een geest, is een geest, is een geest. Een ghost, zeiden ze. Maar Petrus zei, Heer, als u het bent, zeg tegen mij, bevel mij om naar u toe te komen. En Jezus zei, kom. En Petrus begint op water te lopen. En de andere 11 waren van, huh? Ze waren verbaasd dat er was geen onmogelijkheden. De mens kan op water wandelen. Nou, ik zeg niet dat je dat moet gaan doen. Alsjeblieft, doe het niet. Alsjeblieft. Petrus handelde op het woord van Christus. Op het woord van zijn meester Jezus. Oké, als de Heer heeft gezegd, doe. Dan moet je het gewoon doen. Oké? Nou, vrees zorgt ervoor dat men niet buiten hun comfort zou kunnen gaan. Vrees houdt je op een bepaalde, ja, in een bepaalde limiterende stand. Met limitatie. Dat is wat vrees doet. Het houdt je tegen. Je durft gewoon niet de stap te nemen. Oké, er is een Bijbelvers die zegt van, de laks zegt van, hey, er is een leeuw op de weg. En dan blijft hij binnen. Hij checkt niet eens van, is het echt waar of niet? Dus met andere woorden, Als je hoort van, oh, het kan niet, doe het niet. Je rent gelijk weg. Je moet het gelijk niet doen. Nummer twee, waarom wij limieten ervaren soms, is dat wij willen niet experimenteren. Wanneer er iets nieuws komt, dan durven wij soms niet te experimenteren. Nou, het is belangrijk om te kunnen experimenteren. Waarom? Omdat het is goed, want je weet nooit waar de grenzen ligt. Wellicht dat tijdens je experiment van dat nieuwe iets, dus je denkt van wauw, ik kon het en ik wist het niet eens. Oké, dat is wat wetenschappelijke mensen doen, ze experimenteren. En wij wandelen door geloof. Wij experimenteren eigenlijk niet eens. We gaan gewoon vooruit. En we noemen dat misschien experiment, maar we gaan gewoon vooruit. En de Heer heeft gezegd, en we zien het wel, we gaan gewoon doen. Als het fout, dan gaat het zeker daarna weer lukken. We falen niet, we leren. Oké, op nummer drie. Waarom mensen limieten ervaren in hun leven? Ze zijn te comfortabel. Ze willen niet buiten de comfortzone. Ze willen niet de extra mijl gaan. Ze willen niet de extra stap nemen. Buiten wat? De comfortzone. Buiten jouw rust en vrede. Oké, rust en vrede in je hart natuurlijk. Oké, daar heb ik het over. Daar heb ik het niet over. Maar de drukte. Want met nieuwe dingen komen er nieuwe uitdagingen. Experimenteren en niet te comfortabel zijn. Gewoon stap uit je comfortzone. Zeg, oh, maar het lukt mij niet. Ik weet niet of het mij gaat lukken. Doe het. Stap uit je comfortzone. En dan ga je zien dat er zijn steeds meer mogelijkheden. De limieten heb je jezelf opgelegd. Of nummer vier. Waarom wij limieten ervaren? Wij willen niet, soms niet leren. We willen geen nieuwe dingen leren. Wij willen niet nieuwe dingen gaan uitvogelen. We blijven met wat wij alleen maar kennen. Er is een Nederlandse spreekwoord die zegt, wat de boer wat niet kent, dat eet hij niet. Wat een boer niet kent, dat eet hij niet. Nou, ik experimenteer met eten altijd. Natuurlijk, ik eet niet overal, maar stel je voor dat ik ergens ben waar ik vertrouw. En dat is eten voor me. Ik zal alles proeven, ook al heb ik hem nooit gegeten. Gewoon even, op zijn minst proeven. Misschien ontdek je de beste eten die je ooit hebt gegeten. Maar als je niet wilt leren, je wilt niet experimenteren, je wilt gewoon lekker blijven waar je bent, dan zal je altijd limieten blijven ervaren in je leven. En de laatste is waarom mensen limieten ervaren is geen verlangens om beter te worden. Geen verlangens om vooruit te gaan. In de komende dagen ga ik meer hierop in. De kracht van verlangens. Alles begint bij verlangens. Alles. Alle vooruitgangen begint bij verlangens. Als je het niet verlangt, gaat het ook niet gebeuren fysiek. Er komt een verlangen. En verlangens komen wanneer je geïnspireerd bent. Het kan iemand zijn die je inspireert. Het kan natuurlijk, je bent aan het lezen. Je bent een preek aan het luisteren. Of je bent aan het bidden. Je krijgt inspiratie. En je verlangt om iets te zien. Iets te zien veranderen. Iets te zien gebeuren. Dus het is belangrijk om verlangens te hebben om vooruit te willen gaan, als je vooruit wilt gaan. En hoe kom je vanuit beperkingen en limitaties naar Gods best? Hoe doe je dat? Nummer 1, onderzoek. Onderzoek. Onderzoek wat in de Bijbel staat over jou. Onderzoek wat in de Bijbel staat over de mogelijkheden die God ons heeft gegeven. Een van de teksten die mij recent het meest heeft verbaasd is in het boek van, nou niet verbaasd natuurlijk, maar ik geloof in de voorspoed dat God wil dat je voorspoedig bent. 100%. Maar in het boek van Efeze 3 staat een mooie tekst. Onderzoek wat de Bijbel zegt over je gezondheid. Weet je, sommige mensen blijven in ziekte wandelen omdat ze niet willen onderzoeken wat de Bijbel erover zegt. En ze zeggen, ja, iedereen wordt ziek. En ze blijven dan elke keer in het leven ziek worden. Onderzoek nou wat de Bijbel erover zegt. Efeze 3 bijvoorbeeld spreekt in vers 8 zegt hij, mij, de allerminste van alle heiligen, spreekt Paulus hier, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onaanspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. De onaanspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Er is onaanspeurlijk, onvindbaar. Eigenlijk nee, het is vindbaar, maar we hebben nog niet gezocht, goed ingetapt om te zien de rijkdom in Christus. Paulus zegt dat door het evangelie de onaanspeurlijke, unfathomable, zegt de Engelse vertaling, untraceable, Dus de rijkdom die wij hebben in Christus is beyond description. Gods wil is jouw voorspoed. Niet om selfish te zijn. Niet om gierig te zijn. Maar om een kingdom mindset te hebben. Om het koninkrijk van God vooruit te pushen. Om het koninkrijk van God financieel te ondersteunen. Om vooruit te gaan. Oké? Ik zeg vaak dat de islam begrijpt dit beter soms dan christenen. Als je kijkt naar islam, ik heb gelezen in de islamitische landen, ze zijn verplicht om 2% van hun BNP, bruto nationale product, 2%, dat zijn miljarden euro, om dat te investeren in een islamitische koers. Dus stel je voor dat in Frankrijk of in Nederland een bepaalde imam of een moskee wil een grotere moskee bouwen. Oké? En ze sturen een brief naar een van de islamitische landen. En het is bewezen dat ze echt gaan bouwen. In no time hebben ze dat 2 miljoen, 3 miljoen, 4 miljoen, 5 miljoen euro die ze nodig hebben. In no time. Want elke islamitische land is verplicht in hun religie natuurlijk. In hun koninkrijk, niet van God. Okay? Maar ze zijn verplicht om 2% van hun BNP, bruto nationale product, te afstaan aan een religieuze, islamitische religieuze doel. Nou, wij als christenen, als wij dit begrijpen, dat de Heere zegent ons om zijn wil, om zijn werk vooruit te pushen, dan zullen wij zien dat het evangelie met veel vaart vooruit zal gaan. Met een grote vaart vooruit zal gaan. Waarom? Omdat we zijn kingdom-minded. We zijn koninkrijk-bewust. Koninkrijk-bewust. Dus nummer 1, hoe kom je van beperkingen af? Onderzoek de mogelijkheden in de Bijbel. Wat God heeft gezegd over uw leven. Wat God heeft gezegd over uw gezondheid. Wat God heeft gezegd over uw voorspoed. Wat God heeft gezegd over uw kinderen. Wat God heeft gezegd over uw gezin. Wat God heeft gezegd over uw familie. Breek de limitaties af door nummer 1 te onderzoeken. En dan als je onderzocht hebt, dan ga je het bewonderen. Dat noemen wij meditatie. Je gaat over nadenken. Je gaat zien van wauw, de Heer wil mij voorspoedig hebben. Niet voor selfish reasons, niet voor gierige redenen. Nee, om een kingdom financer te zijn. Om een kingdom mindset te hebben. Ga dat bewonderen. We noemen het met een religieuze woord mediteren. Bewonderen. Je leest in de Bijbel van, door zijn striemen ben ik genezen. En je begint te bewonderen van, wauw, door zijn striemen. Dus ik hoef eigenlijk niet ziek te zijn. Dat is bewondering. Oké, we praten over dus hoe kom je vanuit beperking en limitaties af. Oké? Je begint te bewonderen van wauw, de Heere heeft het beste van mij. Ik ben het hoofd en niet het staart. Ik ben een winnaar en geen verliezer. Ik ben een overwinnaar en geen slachtoffer. Dan zegt hij in al deze dingen, we zijn meer dan overwinners. Wanneer je deze teksten begint te bewonderen, man, het gaat een zaad in je hart zaaien. En dan pas ga je daarna streven. Het begint bij verlangen. Romeinen 8 zegt iets eigenlijk heel moois. Over een tekst die je over na kan denken of ook kan bewonderen. Hij zegt, als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Romeinen 8 vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Men, ga het bewonderen. God is voor mij. Dat betekent dus niks. Wie of wat dan ook. Wie of wat kan tegen mij zijn. Want de eigenaar van de hemel en de aarde, die is met mij. Je begint te bewonderen. En als je het bewondert, dan is het in je hart. Oké? En dan ga je streven. Je gaat daarna streven. Je gaat eisen. Eerst begin met streven. Je gaat daarna streven om in gezondheid te wandelen. Om in voorspoed te wandelen. Je gaat daarna streven om de beste te zijn wat God jou heeft gemaakt. Je gaat daarna streven om alle goedes die de Heer aan jou heeft gegeven. Je gaat daarna streven om gewoon te ontvangen. En dan ga je het opeisen. Zeg Satan, blijf af van mijn voorspoed. Blijf af van mijn gezondheid. Blijf af van mijn familie. Blijf af van alles wat de Heer mij heeft toevertrouwd en mij heeft gegeven. Je eist het op. En dan ga je zweten indien nodig. Dat betekent volharding. Oké? Volhard in geloof. Je gaat zweten indien nodig. Stel je voor dat je hebt het geëist, maar je ziet het toch niet gelijk. Nee, blijf erin. Ga niet zeggen van ja, ik heb dan gestreefd en ik heb het opgeëist, maar het is niet gebeurd. Nee. Blijf erin. Je zweet indien het nodig is. Dat noemen wij volharding met de religieuze taal. En dan ga je het krijgen. En nu ben je geïnspireerd. Want je hebt gezien dat het werkt. Het woord van God werkt. En het doet wat het zegt en het zegt wat het doet. Halleluja. Morgen gaan we door je over hoe kan je dus beperkingen en limitaties verbreken om in Gods volheid te wandelen. Nou, ik geloof dat je gezegend bent vandaag en hebt een gezegende dag. En voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood en wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Psalm 2 begint zo. Waartoe leidt het woede van de volken? Het rumoer van de naties? Tot niets, zegt de psalmdichter. De koningen van de aarde komen in verzet. De heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde, die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hem. Tegen het einde van de middeleeuwen ontstond in de kerk de gewoonte om op paasmorgen de preek te openen met de paaslach. Dat heette de Risus Paschalis. Gewoonlijk werd in de kerk in het Latijn gezongen en gepreekt. Maar op paasmorgen ging de priester tussen de gelovigen staan en vertelde in hun eigen taal enkele paasmoppen. God had immers de duivel voor de gek gehouden door Jezus uit de dood te doen opstaan. Dat God de duivel in de val had laten lopen, hadden vroege theologen als Augustinus en Johannes Chrysostomus al gezegd. De duivel probeerde de poorten van het dodenrijk gesloten te houden, maar Jezus was niet tegen te houden. Zegevierend trad hij het dodenrijk binnen en de duivel had het nakijken. Daarom mocht op paasmorgen hardop gelachen worden in de kerk. Lachen en Pasen horen bij elkaar. Want duisternis, dood en kwaad hebben niet het laatste woord. Pasen is niet alleen het feest van de opgewekte Christus, maar ook van opgewekte christenen. Het Griekse woord voor genade, charis, ligt heel dicht bij het woord chara. Het betekent dat je plezier hebt. Genade blijkt ook alles met humor te maken te hebben. Want het Hebreeuwse woord voor genade is gen. En dat ligt aan de wortel van het Nederlandse woordje gein. Gein is geen flauwekul, maar een beleving van intense vreugde over een nieuwe toekomst die zich voor je opent. Omdat Jezus de dood heeft overwonnen, kunnen we weer lachen. Waar de weg scheen dood te lopen, is opeens een nieuw begin mogelijk. Dat is genade. Dat is gein.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: God Radio. Je radio leeft weer. Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
6: Wilt u aanmonsteren voor het leger van Christus Jezus? In 2 Timotheüs 2 vers 3 lezen we: leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Wilt u aanmonsteren? Er is een leger dat zo sterk is en zo goed bewapend en onder zulke volmaakte leiding dat de overwinning zeker is. Dat is geen leger dat vecht voor een bepaald land. Het is een wereldleger. Weet u wat de toekomst van de wereld is? Een vrederijk. Vrede op aarde gelijk in de hemel. Een aarde bedekt met de kennis des Heren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zwaarden herbewerkt tot ploegscharen. Wilt u meer bijzonderheden weten? Gaat u het dan maar eens puren uit de woorden van de profeten, de woorden van de Heer Jezus zelf en van de apostelen, en dan het boek van de Openbaring van Johannes. Ik hoorde dit verhaal van Napoleon. Er was een nieuwe groep soldaten aangemonsterd en hij sprak ze zo toe: mannen, als je in mijn leger strijdt, dan kun je ervan op aan dat dikwijls als je hongerig bent, er geen eten blijkt te zijn. Als het slecht weer is, soms geen dak boven je hoofd. Wat je wacht is bloed en zweet. Maar één ding kan ik je verzekeren: als je voor mij vecht, dan zet je je leven in voor Napoleon die nog nooit een slag verloor. Denk nu een minuut na. Wil je toch soldaat in mijn leger zijn, kom dan een stap voorwaarts. Hij keerde zich om en wachtte een minuut. Toen keek hij naar de jonge mannen. Ze stonden nog schouder aan schouder. Hij zei: ik geef jullie nog één kans. Is er niet één die het aandurft? Nog één minuut wacht ik. Dat hoeft niet, riep er één. We zijn allemaal een stap vooruit gekomen. Napoleon verloor zijn laatste slag. Koning Jezus zal niet verliezen. Hij was overwinnaar, hij is overwinnaar en hij zal overwinnaar zijn. Hij zelf waarschuwde: als je mij volgt, dan betekent dat een kruis op je nemen. Sterven als het tarwegraan, dat pas vrucht brengt als het sterft in de grond. Je leven verliezen voor mij, dan zul je het winnen. Ja, het kan martelaarschap betekenen. Petrus zegt in 1 Peter 4 vers 12... geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad leidt, zijt gij zalig, daar de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. In een land waar het gevaarlijk was om Jezus te volgen, kwam een jonge man naar me toe. We hadden met de hele gemeente samen geluisterd naar wat de Heilige Geest ons te zeggen had over het volgen van Hem. Van Hem die uit de hemel naar deze aarde was gekomen en hier geleefd heeft en toen gestorven is aan het kruis van Golgotha. Omdat Hij ons zo geweldig lief had en Hij ons voor de eeuwigheid redden wilde. Die jongen zei: nu ben ik bereid voor Jezus te leven en te sterven, als Hij dat wil. Toen las ik in die jongen zijn ogen de geest der heerlijkheid, waar Petrus van sprak. Het doel van de wereldstrijd waar wij middenin staan is vrede op aarde. Johannes heeft geschreven in Openbaring 21 vers 3 tot 5... zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. En Hij die op de troon gezeten is, dat is Jezus, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoorde een jonge man zeggen die dat gelezen had: God wil het ganse heelal vol plakken met foto's van zijn zoon. Ja, dat Joch zei het op zijn manier. Maar hij snapt er toch aardig veel van. Van wat er komt op deze wereld. Jesaja zegt in Jesaja 11 vers 9... Deze aarde zal bedekt worden met kennis des Heren... zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dan zal er in Biafra en Vietnam ook vrede zijn. En kennis des Heren. Ik ben niet in Biafra geweest, wel in Vietnam. En ik weet... O mensen, het is zo erg. Nou ja, houd daar maar over op, zegt u. Ik kan er toch niets aan doen. Nee, kunt u niet? Ik geloof het wel. Als u aanmonstert in het leger van koning Jezus... dan gaat u gebruikt worden de komst van Jezus op aarde te verhaasten. Die komst als hij alles nieuw gaat maken... als hij als koning gaat heersen. Dat gebeurt pas als de volheid der heidenen binnenkomt. Romeinen 11 vers 25. Die man, die vrouw, dat kind dat u vandaag ontmoet... kon de laatste zijn waardoor de volheid er is. Is het uw lijden waard om voor koning Jezus te strijden? Kijk maar even naar Biafra en Vietnam. Ach, het kan ook dichter bij huis. Er is genoeg misère in Holland en in het land waar u die luistert woont. In plaats van zwaarden, ploegscharen. De wolf zal met het lam verkeren, een vrede die alle verstand te boven gaat. Liefde onuitsprekelijk. De vrucht des geestes, overal. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5 vers 22. Laten we bidden. Heer Jezus, kom spoedig en doe wat u beloofd hebt. Dank u dat u ze allemaal gaat gebruiken, die daarnet of nu geantwoord hebben. Ja, Heer Jezus, schrijf u mij maar in het boek des levens en op de presentielijst van uw soldaten. Ik wil lijden met de anderen als een goed soldaat van Jezus Christus, waar u ook gebruiken wilt. Halleluja. Amen.
5: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
7: Dit is God Radio.
8: Derek Prince Ministries Nederland.
9: Een hele goede morgen. Mijn naam is Robin Prijs. En vandaag gaan we het hebben over belijden met de mond.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: De afgelopen periode hebben we geleerd hoe we geloof kunnen verkrijgen. Als geloof eenmaal gekomen is, zijn er vervolgens drie ontwikkelingsfasen waar het doorheen moet. Belijden, praktisch maken en beproeven. Deze drie fasen zijn noodzakelijk. We gaan de komende tijd kijken naar de eerste fase. Geloof moet met de mond beleden worden. De woorden beleiden en belijdenis zijn belangrijke Bijbelse termen met een speciale betekenis. Het Griekse woord homologeo, wat gewoonlijk met belijden wordt vertaald, betekent letterlijk hetzelfde zeggen als. In deze speciale betekenis heeft belijden altijd rechtstreeks betrekking op Gods woord. Belijden is met onze mond hetzelfde zeggen als wat God zegt in zijn woord. We zorgen dat de woorden van onze mond overeenstemmen met het geschreven woord van God. In Psalm 116, vers 10 zegt de psalmist: ik heb geloofd. Daarom spreek ik. In 2 Korintiërs 4, vers 13 past Paulus deze uitspraak toe op het belijden van ons geloof. Namelijk: maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij. En daarom spreken wij ook. Spreken is de natuurlijke manier waarop geloof zich uit. Geloof dat niet spreekt, is doodgeboren. De hele Bijbel benadrukt dat er verband is tussen onze mond en ons hart. Wat met de mond gebeurt, kan nooit gescheiden worden van wat in het hart is. En andersom. In Matteüs 12, vers 34 zegt Jezus: want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De mond is dus de uitlaatklep van het hart. Wat uit de uitlaatklep komt, laat zien wat er in het hart is. Als het water dat uit de uitlaatklep van een vat komt korreltjes, gruis of vuil bevat, dan kunnen we vervolgens niet beweren dat het water in het vat schoon is. Er zit gruis of vuil in. En zo is het ook met wat zich in ons hart bevindt. Als ons hart vol geloof is, dan komt dat tot uitdrukking in wat we spreken. Maar als er woorden van twijfel of ongeloof uit onze mond komen, dan wijzen die ontegenzeggelijk op twijfel of ongeloof in ons hart. Als medisch assistent bij de Britse strijdkrachten in Noord-Afrika tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte ik enige tijd nauw samen met een Schotse arts die een klein vet veldhospitaal leidde waar alleen gevallen van dysenterie werden behandeld. Iedere morgen als we onze ronde deden, richtte de arts zich altijd tot iedere patiënt afzonderlijk met dezelfde twee openingszinnen. 1. Hoe gaat het met u? En 2. Laat me uw tong eens zien. Terwijl ik zo iedere dag meedeed aan dit medische ritueel, viel het me op dat de dokter veel meer belangstelling had voor de toestand van de tong van de patiënt dan voor het antwoord op de vraag: hoe gaat het met u? Sindsdien heb ik vaak geconstateerd dat meestal hetzelfde geldt voor onze relatie met God. We kunnen hem onze eigen inschatting geven van onze geestelijke situatie. Maar uiteindelijk beoordeelt God, net zoals de dokter, onze tong. Als ons geloof gaat toenemen doordat we ervoor gekozen hebben om Gods woord te horen, dan zullen ook de woorden van onze mond in overeenstemming komen met het geschreven woord van God.

0: Proclamatie.
1: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
2: Vrij van angst. Als ik bang ben, dan roep ik de Heer aan. Hij hoort mijn hulpgeroep. Heer, u bent mijn sterkte, mijn vesting en mijn bevrijder. U bent goed en hou vast in dagen van benauwdheid. U kent hen die bij u schuilen. In uw liefde is geen ruimte voor angst, want de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. De Heere is mijn beschermer. Hij is de schaduw aan mijn rechterhand en zal mij bewaren van alle kwaad. Als ik door zorgen word overstelpt, is uw troost de vreugde van mijn ziel. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Ik zie niet angstig rond, want u bent mijn God. U sterkt mij, u helpt mij. U ondersteunt mij met uw onoverwinnelijke rechterhand.

0: eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, ik wil leren om hetzelfde te zeggen als u. Om mijn geloof te belijden. Wilt u mij leren om dat niet alleen te doen als ik uw woord lees, maar om door de dag heen te gaan spreken zoals u? Wilt u mij vrijmoedigheid geven om uw woorden, die ik in mijn hart heb ontvangen, ook uit te spreken? Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je: ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt, En als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
9: Nu te zien op New Faith Network.
10: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
11: Apparently the best writing comes straight from the heart.
12: So what's in your heart?
9: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
13: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Spotify.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: tof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen, actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is, achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
11: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
12: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: De gospelzender van Nederland. God Radio.

They gon' know. I'ma make sure they gon' know. What you gon'

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
3: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
11: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio, het geluid van hoop.

God zegen iedereen. Wij Mengus zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God-rated

0: via god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
3: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
4: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show. The Weekend Show.
5: Geloof, hoop en liefde. Guard Radio.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet.

0: Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What are they doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: God Radio, het geluid van hoop.

0: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Hey, the love.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.

0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
1: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What are they doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
5: That's it.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: From the hands that hold you now.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.
3: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. The Weekend Show. The Weekend Show. Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: geregeld voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om

0: kiezen, is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
1: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag staan we stil bij een markante uitspraak van de apostel Paulus. Hij schrijft in 1 Korinthe 1 vers 21 dit. God besloot om mensen te redden die de onzinnige boodschap geloven dat Christus voor hem aan het kruis is gestorven. Soms denk ik dat God zijn verlossingsplan expres zo dwaas mogelijk in elkaar heeft gezet. In elk geval heeft hij er weinig moeite voor gedaan om er een geloofwaardig verhaal van te maken. Hij koos een onbeduidend meisje uit, van om en nabij de 16, om de moeder van Jezus te worden. Een meisje van geen enkele betekenis. Ze werd ook nog eens niet op een natuurlijke manier zwanger. Ze werd zwanger omdat ze werd aangeraakt door de kracht van de Heilige Geest. Nou, God heeft het Maria niet gemakkelijk gemaakt. Wie zou haar ooit geloven? Vervolgens liet God Jezus geboren worden in een arme stal. In een armzalig dorpje. In een land dat onderdrukt werd door een wrede bezetter. Niemand zou er iets van gemerkt hebben als God niet zijn engelen naar een groepje herders had gestuurd. Het uitschot van de maatschappij. Het stond van tevoren al vast dat bijna niemand hun verhaal zou geloven. Deze mannen mochten niet eens als getuigen optreden voor het Joodse gerechtshof. Is dit de manier om een wereld te overtuigen? Het dwaze verhaal van Jezus geboorte, leven, kruisiging en opstanding kan alleen maar door God bedacht zijn. Als het een bedenksel van mensen was geweest, waren al deze ongelooflijke elementen eruit gehaald om het verhaal nog een beetje geloofwaardig te maken. Weet je, Maria heeft altijd geweten dat Jezus de Messias was. Als iemand wist dat Jezus geboren was door een scheppingswonder, dan was het Maria. Ze was erbij toen Jezus gekruisigd werd. Ze was in Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Ze heeft haar zoon niet alleen gelaten. Ze is getuige geweest van zijn eerste ademtocht. En ze was getuige van zijn laatste ademtocht. Wat zal er op dat moment door haar gedachten zijn gegaan? Ondanks haar grote verdriet en de pijn in haar hart zweeg Maria. Haar zwijgen aan de voet van het kruis is een indrukwekkend getuigenis van wie Jezus is. Ze hebben Jezus niet gekruisigd omdat hij zieken genas of doden nieuw leven gaf. Nee, ze kruisigden Jezus omdat hij zichzelf gelijk aan God stelde. Johannes 14 vers 8. Elke andere moeder zou, als haar zoon zou verklaren God te zijn, opstaan en zeggen: hij is in de war, een leugenaar, maar alsjeblieft, dood hem niet. Maria's zwijgen is het meest betrouwbare getuigenis van wie Jezus werkelijk is.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld.

0: status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Wij voelen en zien gewoon aan al die deelnemers, die 800 deelnemers die er nu zijn, dat ze honger hebben naar God. En dat zie je letterlijk op hun gezicht. Dat zie je in hun zingen, dat zie je in hun bidden. En het is niet zozeer dat ze alleen dingen over God weten, ze ervaren het ook. En dat is wel ook een aspect van de school.
1: Dit is Geloofsgroei. Een serie met christenen die vertellen hoe ze door een bijbelschool als de Life School gegroeid zijn in hun relatie met God. Bijzondere verhalen van gewone mensen als jij en ik die inspireren op zoek te gaan naar meer van God. Presentatie is in handen van Gerard Adriaanse.
2: Welkom bij deze eerste aflevering van Geloofsgroei. Geloofsgroei is een podcastserie over groeien in geloof met mensen die dat zelf hebben ervaren in hun leven. Deze eerste serie is met cursisten van de Life School, maar in deze eerste aflevering ga ik in gesprek met Hans Maat, die de Life School heeft opgericht, en Maartje Dekens, die ook leider is van de Life School. Beiden zijn dus dit keer te gast om ons meer te vertellen over het belang van groeien in geloof en het hoe en waarom van de opleiding. Hans en Maartje, welkom. Wat gaaf dat jullie zijn aangeschoven hier bij mij in de studio.
3: Ja. Dankjewel.
0: Ja, leuk. Ja. Dankjewel. Fijn om hier te zijn.
2: Kunnen jullie jezelf kort voorstellen? Wie ben jij, Maartje?
3: Mijn naam is Maartje Dekens. En ik ben sinds 2-3 jaar, denk ik, betrokken bij Life School. En daarvoor werkte ik en in het bedrijfsleven. En ik heb nog een tijdje bij een andere organisatie gewerkt. En toen belde Hans mij van, wil je eens een keer koffie komen drinken? Maar jouw naam komt steeds in mijn gedachten. En voor mij klikten de dingen op dat moment in elkaar. Want ik had al een paar woorden van andere mensen gehoord die zeiden, jouw tijd hier stopt. Dus ik dacht, nou ja, laat ik het dan maar gaan verkennen. Dus zodoende ben ik betrokken geraakt. Nou, misschien ga ik er zo nog wel iets meer over vertellen, maar ik laat het even hierbij voor nu.
2: Oké. En Hans, wie ben jij?
0: Ja, ik ben Hans. Ben een protestant. Ik ben hervormd. Theoloog. En ik werk al mijn leven lang eigenlijk binnen de kerk en binnen allerlei bedieningen. Dus in het verleden heb ik hele leuke dingen gedaan voor de jongeren van de hervormde kerk, de HGB, IZB. Ook betrokken geweest bij de Wittenberg, bij de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, bij het Evangelisch Werkverband, 11 jaar geleid. En nu zijn we sinds 3 jaar een eigen bediening gestart en daar is Life School onderdeel van.
2: Hoe is het idee voor de Life School eigenlijk ontstaan?
0: Nou, het is begonnen in de Alblasserwaard bij Leo van Wijngaarden van een stichting. En die merkte eigenlijk dat heel veel gelovigen in de omgeving, je hebt daar ook veel kerken uit de traditie, best wel iets meer wilden weten over thema's als luisteren naar de stem van God. Iets meer rondom identiteit, wie ben ik in Christus. Leren Bijbel lezen, meer van de Heilige Geest willen ontdekken. Dus ze hebben daar een aantal, ik denk 2 of 3 keer gedraaid. En ik heb zelf ook deels meegedraaid. En toen heb ik de formule verder ontwikkeld en landelijk neergezet.
2: En jullie zijn er ook landelijk echt mee bezig, dus op verschillende plekken, begrijp ik?
3: Ja, dat klopt. Want toen Hans het overnam of ermee verder ging, toen denk ik dat er 3 scholen waren. Nou, dat groeide vrij snel naar 6. Toen naar 15 en 16. En we zitten nu rond de 20. En ik vermoed dat het nog wel verder zal groeien. Maar je ziet dat we eigenlijk een hele landelijke dekking hebben. En ik denk dat dat ook heel mooi is. Omdat mensen dan echt vanuit hun eigen regio, hun eigen omgeving, waar ze wonen of waar ze werken, andere gelovigen ontmoeten. Vaak uit een andere achtergrond. Dus je ziet dat we eigenlijk steeds meer plekken gaan landen, zeg maar, om daar Life School te gaan doen, landelijk.
2: Ja, en hoe breidt dat zich dan uit? Hoe kom je aan zo'n netwerk? Hoe ontstaat dat?
0: Nou, dat begint soms gewoon bij, ik was vorige week bijvoorbeeld in Zeeland. En dan ben ik in Oude Tongen. En daar waren allerlei mensen uit verschillende kerken bij elkaar voor een zaterdag, een soort conferentie. En dan merk je dat het begint te leven. En dan zijn er een paar mensen die ook wat meer leidinggevend zijn. En die dan bellen en zeggen, kunnen wij niet hier op Goeree Overflakkee zo'n school starten? En zo gaan we ook naar Oud-Beijeland. En zo zitten we ook in niet in Zeeland-Vlaanderen, maar ik moet altijd zeggen Zuid-Beveland en Walcheren. Ja. Maar we zitten ook bovenin in Zwaagwesteinde. Helemaal bijna aan de Waddenzee. Dus op die manier gaat dat een beetje.
2: Ja, bijzonder hoe dat dan allemaal zo ontstaat. Maar ik begrijp ook dat je dan lokale leiders hebt, zeg maar. Maar jullie trainen ze dan? Of jullie hebben wel het vertrouwen dat dat gaat lukken? Of
3: dat hebben we zeker het vertrouwen dat het gaat lukken. Nee, we hebben hele goede teams. En eigenlijk, die mensen die melden zich, of die komen aanlopen, of Hans kent ze, of Hans raakt dan, hè, wat hij net ook zei, met die mensen in gesprek. En dan eigenlijk in zo'n gesprek ontstaat ook wel vaak dan een visie voor je regio, hè? Voor je stad of de plek waar je woont. Van, ja, je zou eigenlijk wel iets moeten zitten als een school. Nou ja, dat is vaak wel zo'n zin, is dan ook wel een aanleiding om eens in gesprek te gaan. Van nou, zullen we dat kunnen starten hier? Dus het gaat eigenlijk heel op een hele bijzondere manier dat ik dan de contacten met die mensen heb. En dan hebben ze een prachtig geloofsverhaal. En dan denk ik, oh ja, het is eigenlijk ook helemaal niet zo gek dat je dit nu wil. Dat jij nu een school wil leiden, want hier sta je dus ook.
2: Ja,
3: dus mensen zijn met wie we werken zijn echt deskundig, getalenteerd, weten, hebben echt geloof. En hele goede teams hebben. Daar ben ik echt heel dankbaar voor.
2: Ja.
0: Ja, en het komt ook echt wel door gebed tot stand. Hè? Dus wij bidden heel veel en ik denk dat dat een voorwaarde is. Mm. En daardoor komen we ook in aanraking met de juiste mensen.
2: Als je het nou zou moeten samenvatten, wat willen jullie dan met de Life School bereiken?
0: Nou, ik denk dat het meer is van, je kunt natuurlijk gelovig zijn en vertrouwd met je kerk en met de kerkgang. Maar er komt ergens een moment dat je die vraag aan jezelf moet stellen, is er nog meer dan dat? En op welke manier geef ik nou mijn leven vorm als navolger van Christus? En die navolging, dat discipel zijn, zo noemen we dat, leerling zijn, daar proberen we met elkaar, zeg maar, in zo'n jaar doorheen te gaan. Op alle aspecten van je leven. Dus ook hoe je omgaat met vrijgevigheid, hoe je in je huwelijk zit. Afgelopen jaar hadden we ook nog het gezin, volgens mij.
3: Mm-hmm.
0: Ook het werk van de Heilige Geest. Hoe lees je je Bijbel? Hoe moet je nou bidden? Wat is geestelijke strijd? En al die aspecten van geloven, van een levend geloof, zou ik willen zeggen, waar je gewoon in moet oefenen. He, dus, want dat is een beetje het geheim, denk ik, van wat we doen.
3: Mm-hmm.
0: Het is niet alleen de theologie of de theorie, de kennis, overdracht. Het is ook echt gewoon doen.
2: En dat zijn dan ook mensen uit allerlei soorten verschillende kerken? Of
3: zeker,
2: is het een bepaalde richting?
3: Nee, we zien echt mensen uit de hele breedte van de kerk. Evangelisch, Pinkster, maar ook de traditionele kerken.
2: Zowel dus de docenten als ook de mensen die de studenten die school volgen.
3: Ja, de scholieren, maar ook de docenten. Daar selecteren we ze ook op. Omdat we echt belangrijk vinden dat de hele kerk zich, de hele kerk van Nederland zich ook thuis voelt daar. En ook daar een plek kan vinden.
0: Ja, dus het is, de bandbreedte is een beetje, kijk, we komen ook wel eens mensen uit de gereformeerde gemeente of de hersteld hervormde traditie of christelijke gereformeerde traditie tegen. Maar de bandbreedte is denk ik een beetje meer de, nou ja, wat wij natuurlijk doseren is natuurlijk ook wel deels evangelicale of charismatische theologie. Hè? Dus we moeten ook gewoon dat benoemen. Maar ik ben zelf ook reformatorisch grootgebracht. Dus dat zit ook in mijn genen. Dus het is een combinatie daarvan. En ik denk dat als je wereldwijd kijkt, dat eigenlijk gewoon Bijbels Christendom mag heten. En we zien dus deelnemers voor 60% uit de traditionele kerken komen. En dan ongeveer voor 40% vaak uit wat meer evangelische gemeenten.
2: Ja,
3: mag ik toch één ding aanvullen? Want wat je eigenlijk bij al die mensen ziet, is een soort van. Ze komen uit heel veel verschillende achtergronden, maar ze hebben allemaal iets gemeenschappelijk. Namelijk, ik denk dat het tijd is voor een volgende stap.
2: Ja.
3: Ik geloof dat er meer is. Ik geloof dat het. Weet je, sommige mensen hebben inderdaad in hun vroegere jaren catechisatie gevolgd, hebben belijdenis gedaan. En daar stopt dan vaak een stuk onderwijs. En dan gaan mensen wel naar de kerk en ze lezen misschien wel boeken en ze gaan naar de conferentie. Maar echt gewoon weer even systematisch, zeg maar, door de dingen heen gaan. Dat is voor sommige mensen ontzettend lang geleden. En dat zie je eigenlijk een soort van, oké, het is nu gewoon tijd voor iets nieuws, een nieuwe stap. En dat is denk ik wat heel veel mensen wel ervaren. Van deze tijd waarin we leven, of ik heb dingen meegemaakt, of gewoon dingen opruimen. Of ik wil meer. Als ik bid, wil ik meer resultaat zien dan mijn gebed, hè, zo'n verlangen. En al deze mensen delen dus zoiets van, ik wil gewoon een volgende stap maken. En dan maakt het denk ik minder uit waar je vandaan komt. Maar dan is dat meer het gedeelde verlangen.
2: Ja, en waarschijnlijk ook wel omdat ze misschien ook op een schakelmoment in hun leven zitten, dat er iets verandert.
3: kan, hoeft niet. Ik denk dat het vaak meer een overtuiging is. Dat, dat de Heilige Geest denk ik ook wel aan mensen zit te trekken. Van het is tijd voor een school.
0: Dus het is iets van, als je het in de Bijbel leest. Dan lees je het bijvoorbeeld bij een man als David. Hè, die een man naar Gods hart wordt genoemd. Ook al heeft hij heel veel uitgespookt waarvan jij denkt. Jongen, daar ben ik nog een schatje bij. Maar op een gegeven moment zegt hij. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en uw aangezicht zien? En wij voelen en zien gewoon aan al die deelnemers, die 800 deelnemers die er nu zijn, dat ze honger hebben naar God. En dat zie je letterlijk op hun gezicht. Dat zie je in hun zingen, dat zie je in hun bidden. En het is niet zozeer dat ze alleen dingen over God weten, ze ervaren het ook. En dat is wel ook een aspect van de school.
2: Ja. En hoe moet ik me dan zo'n les voorstellen? Ik bedoel, je gaat naar zo'n school toe en dan begint het?
3: Ja, nou ja, dan begint het. Ja, dat is prachtig. Je volgt een jaar. En een jaar bestaat uit ongeveer 20 lessen, avonden. En eigenlijk heeft elke avond eenzelfde opzet, zeg maar. Dus je komt binnen, kopje koffie, kopje thee. En dan beginnen we met aanbidding. Ik denk dat het heel belangrijk om eerst Gods aanwezigheid te zoeken, ook de dingen van de dag even achter te laten en je echt te richten op God. Dus we beginnen met aanbidding. Dan is er ruimte voor getuigenissen. Waarin mensen iets kunnen vertellen van de afgelopen week of de weken waarin ze iets hebben meegemaakt. En dan daarna komt een docent aan het woord. We hebben docenten die heel het land doorrijden en de lessen geven.
0: Allemaal bekende mensen.
3: Allemaal bekende mensen, bekende sprekers die je ook van conferenties of kerken of omgevingen kan.
2: Maar ook kerkelijk, ook heel breed begrijp ik.
3: Ook heel breed, ja. En dat is ook wat je dan ziet. Dus deze docenten die krijgen dan de ruimte. Dan is het vaak een uur of acht. En tussen acht en 9:30, 10:00 geven zij onderwijs. Waarin ze onderwijsblokjes afwisselen met praktijk, met oefeningen. Er zit nog een korte pauze tussendoor. Maar eigenlijk is dat blok zeg maar helemaal ingevuld door een docent met het onderwijs over het thema waar het die avond over gaat, afgewisseld met oefeningen.
0: Ja, en aan het eind is er altijd ruimte voor persoonlijk gebed. Dus mensen laten vaak ook voor zich bidden.
2: Ja.
0: En moet ik eerlijk zeggen, vroeger veel conferenties bijgewoond, weet je wel. Veel dagen en zo, maar het was toch altijd wel een beetje podiumwerk. En er werd niet voor mij persoonlijk gebeden, weet je wel. Dus dat is wel iets, dat vinden we, het werkt heel krachtig.
3: Mm-hmm.
0: En we doen ook nog 3 zaterdagen.
3: Ja,
0: doen
3: we hebben ook nog 3 zaterdagen. Ja. Dus we hebben, het jaar bestaat dan uit die 20 avonden en 3 zaterdagen. Die zijn een beetje verspreid door het jaar. De eerste zaterdag gaat over de geestelijke wereld. Hoe zit dat nou met die geestelijke wereld? Hè? De realiteit waar heel veel mensen helemaal niet zoveel zicht op hebben. Nee. Maar wat heel veel invloed op ons heeft.
2: Mm-hmm.
3: In zo'n dag, die is ook wat langer, nemen we wat meer ruimte om dat allemaal uit te leggen. Hoe zit dat nou met die geestelijke wereld? Hoe werkt dat met de hemelse gewesten? De tweede zaterdag die gaat over het werk van de Heilige Geest. De salving en de kracht van de Heilige Geest. Ook een hele bijzondere dag waarin we met elkaar eigenlijk, je zou het kunnen zeggen, zo in wat meer van de Heilige Geest springen en dat ontdekken en dat ontvangen.
2: Hem beter leren kennen, zeg maar.
3: Hem absoluut beter leren kennen. Het is mooi dat je hem ook zegt. De Heilige Geest is ook een persoon.
2: Een persoon, hè? Ja.
3: En de derde zaterdag, dat is voor sommige mensen echt heel spannend, maar we zien echt dat daarna heel veel verandering in mensenleven. Ja. Dus de derde gaan we de straat op om het evangelie te delen. En dat is echt een hoogtepunt van het
2: dan
3: jaar.
2: Dan gebeurt er echt wat Jezus ook van ons vraagt. Nou ja. Toch, hè? Om anderen te vertellen exact over zijn liefde. En dat hij er voor ons is en voor ons aan het kruis gestorven is. En,
3: precies.
0: En dan is het nog niet gelijk een levensstijl om die boodschap overal te delen. Want ik maak dat voor mezelf wel tot een levensstijl. Om dat bij de Action te doen of op het Marktplein. Maar ze hebben dat wel een keer meegemaakt. Niet alleen de spanning ervan, maar ook te zien dat God erin meekomt. Op het moment dat je het evangelie verkondigt en het woord van God is krachtig. En het is misschien een dwaasheid, dat zeggen we wel eens, hè, omdat dat wordt geschreven. Maar het is heel krachtig, want het overtuigt mensen letterlijk van zonde, gerechtigheid en oordeel op straat. En mensen geven daarom hun hart aan Jezus Christus. En God heeft dat voorbereid. En daar zijn de christenen zelf, dus de deelnemers, super verbaasd over.
2: Ja.
0: En dan denk ik van dit is het zoals het ging voorheen onder de discipelen.
2: Ja,
0: en maar zo gaat het nog.
2: Ja, maar goed, Hans, jij komt dan bij de Action. En dan gebeurt het. Dan getuig je dus van Jezus. Maar hoe moet ik me dat dan in de praktijk voorstellen? Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Nou ja, dat is misschien ook wat we op de school wel leren. Kijk, bij mij zijn ook wel eens momenten, hè, dan weet de luisteraar dat ook, dat ik dan moet me in de schoenen zinkt of dat ik denk, laat maar. Dat ik, of dat ik niet gehoorzaam, hè. Dat moet ik ook eerlijk zeggen, want het is niet altijd raak. Maar geregeld is het zo dat als ik ergens binnenloop, dan zeg ik altijd, heer, uw kerk is een reddingsboot en geen plezierjacht. Het is een ark van behoud. Dus wie gaat u redden vandaag hier in de action, als je dat dan wil? En dan, ja, dan voel ik me een soort, kijk ik alert om me heen. En dan is er altijd wel een persoon die voor mij een soort eruit springt, oplicht. Ja. En dan denk ik, oké.
2: En hoef je bij de, trouwens bij de Action, kan ook bij de Albert Heijn.
0: Hè? Ja, bij het koffiezetapparaat bij de Albert Heijn werkte vroeger goed. Want dan stonden er soms mannen die stonden daar op hun vrouw te wachten, die met die kar bezig was. En dan stonden ze gewoon koffie te lurken. En dan vroeg ik, ja, wie is die man? En dan ging ik ernaast staan en zei, hey, mag ik ook een bakje met je meedoen? En dat was prima. Ik zeg, joh, ik heb een indruk. Ik zeg, ik ben christen en ik heb het idee dat God iets tegen je wil zeggen. Sta je er open voor als ik dat met je deel? Gewoon zo. Nou, de meeste mensen vinden dat wel interessant om op zijn minst te weten wat God dan zou zeggen. En dan luister ik naar de stem van de Heilige Geest. Dat leren we op live school. Mm-hmm. En die geeft dan zeg maar soms iets van, oké, hij heeft het heel moeilijk. Hij zit thuis, hij heeft nu geen werk. Weet je wel? En dan heb ik
2: Gewoon zo. Dus, misschien er toch wel een luisteraar die dat ook wel spannend vindt. Die zegt van, ja, hoe werkt
0: het? Ja, we kunnen het allemaal wel spannend vinden. Maar als je in Iran bent en je bent in een huiskerk, dan spreekt God ook soms door op zulke manieren. En tegen Paulus in de Bijbel lezen we dat ook.
2: Ja, dus we moeten er ook voor openstaan.
3: Ja.
0: Ja, zeker. Want de relatie met de Heilige Geest, die waren we een beetje vergeten in onze traditie. Maar dat is juist de stem van Christus in ons. En die is soms heel concreet. En soms is het ook gewoon een intuïtie. Of soms is het ook gewoon uit gehoorzaamheid begin ik maar gewoon met het evangelie. En dan kijk ik wat er gebeurt. Maar vaak is het ook wel zo dat God daar wel iets over zegt. En ik moet dan denken aan Jezus. Die zit dan op de rand van de put. Hè, en dan komt er zo'n Samaritaanse. En dan, dan komt dat gesprek op gang. Dat wordt eerst een theologisch gesprek. Maar daarna, Dan zegt Jezus, joh, je hebt 5 mannen gehad, maar degene die je nu hebt, dat is je man helemaal niet. En dan vraag ik altijd aan mensen, ook de deelnemers op Lijfschool, hoe kon Jezus dat nou weten? Ja, dat weet ze niet. Hij is toch de Zoon van God? Hij weet alles. Hij is alwetend. Nee, zeg ik, want Jezus moest ook gewoon als mens dat hele proces ook door, om precies te weten wat de Vader van hem vroeg. Maar dat kwam natuurlijk gewoon omdat de Geest hem dat openbaarde. En ik denk dat wij in het spoor van onze meester, van de Heer Jezus, maar ook in het spoor van de apostelen en van de discipelen, ook deze dingen zeg maar kunnen ontdekken.
2: En als je er dan naast zit?
0: Ik doe het dan wel zo op zo'n low profile manier dat mensen dat niet erg vinden. Ik zeg, ja, dat is een indruk die ik had. Als het niet klopt, joh, laat het voor wat het is. Maar dan nog wil ik je graag bemoedigen.
2: Ja.
0: En dat is ook een geestelijke gave, zegt Paulus.
2: Wat zien jullie, hoe helpt de opleiding mensen in het volgen van Jezus praktisch?
3: Nou, ik denk dat Hans daar net al een heel goed voorbeeld voor gaf. Ik denk dat we mensen een stuk moed of een vrijmoedigheid geven om de dingen gewoon, tussen aanhalingstekens, maar te gaan doen. En een voorbeeld, we hadden het net even over die evangelisatiedagen. Ik moest nog denken aan een verhaal van een vrouw die dat ook deed. En eigenlijk helemaal een soort van, oh, zes, ik ga dit elke dag doen vanaf nu. En dat is ze dus ook echt gaan doen. Naar aanleiding van die evangelisatiedag. Dat ze zei, ik ga dit vanaf nu elke dag doen. Nu zie je inderdaad mensen in de supermarkt en op straat. En die is gestapt dan gewoon 's ochtends de deur uit. Zegt, oké, heer, wat wilt u door mij heen zeggen? En zij maakt dus echt wonderen mee. Er gebeurt van alles. En dat ze zei, ja, weet je, dit zou ik uit mezelf niet zo goed. Niet van mezelf bedenken. Of dit zou ik van mezelf niet doen. Maar toch, omdat de Heilige Geest me als het ware helpt hiermee. En ik ook zie dat mensen ervoor open zijn. Zei, ik kan hier niet meer mee stoppen. Ik word hier zo enthousiast van. En ik denk dat we in de Life School mensen helpen te ontdekken wat God al heeft voorbereid. En dat kan gaan over de straat op gaan. Maar dat kan ook gaan over een keer met iemand bidden. Dat kan gaan over van alles. Maar en Paulus schrijft ook dat God de werken al heeft voorbereid. Ja. Maar we moeten wel gaan zoeken, denk ik.
2: En we hebben natuurlijk ook verschillende gaven. Precies. En dan is de vraag ook, wat is je gave dan?
3: Exact.
2: Want iedereen heeft wel een gave natuurlijk.
3: Nou, absoluut. Zeker. Meerdere zelfs, denk ik. En dat is wat we doen ook in de Life School. Dat we je helpen om zicht te krijgen natuurlijk op Gods reddingsplan voor deze wereld, maar ook welke rol jij daarin mag spelen. Welke plek God voor je heeft. En dat is voor sommige mensen een soort van ontdekkingstocht. Nou ja, en ik geloof echt niet dat God het een speurtocht van maakt en dat God dat verbergt voor je. Maar het ligt voor je, maar je moet er wel naar uitstrekken. Je moet wel gaan doen. En dat is soms heel spannend. Maar daar, ik denk dat we daarmee mensen wel helpen om dat te ontdekken. Van welke plek in het koninkrijk mag ik innemen?
0: Ja, weet je, en Gerard, het is eigenlijk, jij noemde net zo, waarbij je dan even Albert Heijn noemde je nog, heb je vast ergens gelezen. Maar dat lijkt altijd heel spectaculair. Maar de meeste mensen horen Gods stem al, maar ze zijn zich niet bewust. Ze moeten dat leren onderscheiden. Welke gedachte is van hem, welke is misschien gewoon wat meer van mij. En dat is wat we ze leren. En dus al die prachtige luisteraars, die horen ook Gods stem, maar ze zijn het niet altijd bewust. En dat is wat we in zo'n jaar leren. En we laten ze ook gewoon echt kijken naar hun leven. Van, joh, wat voor patronen zien? Zijn er negatieve patronen in je leven? Of zijn er problemen geweest in het verleden waar je nog niet helemaal mee hebt gedeeld? Want wij zien mensen die nog soms in zonde leven of in onvergevelijkheid. We zien mensen die gewond zijn door allerlei dingen die zijn gebeurd. En we zien ook mensen die vormen van gebondenheid ervaren. Dus dat het kwelling is geworden van de duisternis. En we gaan met ze gewoon een weg en we hebben een supergoed pastoraal team eromheen staan. En daardoor raken ze daar gewoon helemaal vrij van. Ze worden er letterlijk van verlost. En dat is alleen al de moeite waard.
2: Ja, we hebben het dus over hoe die studenten door jullie onderwezen worden. Maar ja, deze podcast gaat over geloofsgroei. Wat betekent geloofsgroei voor jullie persoonlijk? Hebben jullie daar een voorbeeld van hoe je gegroeid bent in je geloof? Op een bepaald moment? Dat je zegt van, dat was toch wel een sleutelmoment?
3: Nou, ik moet, ja, weet je, de life school. Ik moet zeggen dat ik zelf ook steeds weer daarvan leer. En ik heb zelf heel lang geleden ook iets zelf een school gedaan die lijkt op life school. En voor mij is dat echt een soort van omkering geweest. Ik ben me altijd heel erg bewust geweest. Ik ben in een gereformeerde kerk opgegroeid. Gereformeerde kerk vrijgemaakt zelfs. Altijd heel erg bewust geweest van God en van zijn aanwezigheid. Maar ik kon het op de een of andere manier nooit zo goed pakken of zo. Ik zat dan in de kerk van, dat ik dan dacht, Heer, wat brengt al deze mensen week na week bij elkaar? Waarom zit iedereen hier? Wat gebeurt hier waardoor de mensen, los van ritme en van gewoonte, terugkomen? En ik was echt een soort van op zoek en ik was ook hongerig naar de aanwezigheid van God daarin. En want ik wist van, er moet hier iets zijn wat deze mensen aan elkaar vastbindt. Want anders komen ze niet. Als ik het even als kind redeneer. En ik ben altijd een soort van hongerig geweest en op zoek naar God. En toen ik tiener was, heb ik ook echt een keer Gods aanwezigheid in mijn kamer ervaren. En ik weet nog dat ik helemaal stil viel. Dat ik dacht van, ik weet helemaal niet wat ik nu moet zeggen en wat ik moet doen. Maar ik was me helemaal bewust van de heiligheid van God. En ik ben heel lang stil geweest en ik wist van, er is Gods aanwezigheid is in deze kamer. En dat heeft iets in mij wakker gemaakt. Dat ik dacht, maar als dit zo bij mij kan komen, dan wil ik daar gewoon altijd naar blijven zoeken. En weet je, dan ga je ook gewoon je leven door met onderwijs en de dingen gaan door. Maar ik ben echt, ik merk dat ik eigenlijk altijd op zoek ben naar meer van God, naar zijn spreken, naar zijn stem, naar het begrijpen van de Bijbel. En ik denk dat ik daar zelf, en ik denk dat iedereen een eigen route loopt. Dus mijn route is niet iemand anders' route. Maar dat ik altijd een soort van honger heb gehad naar God. En toen heb ik zelf ooit een keer zo'n school gedaan. Die lijkt op life school. En dan ineens was het alsof alle puzzelstukken die ik altijd mijn hele leven had verzameld, ineens in elkaar klikten.
2: Wauw, ja.
3: Ja, het klinkt heel mooi en tegelijkertijd is dit natuurlijk een proces van vallen en opstaan. Ja. Hè? Van zoeken en van, hier, waar bent u dan? En wilt u spreken? En hoe klinkt Gods stem dan? En ben ik dit niet zelf? Hè? Ook zo'n vraag. En ik denk dat op die manier gewoon gaandeweg gaan leven met Jezus is.
2: Ja, bij geloofsgroei zijn natuurlijk bepaalde dingen wel belangrijk. Welke rol speelt de Bijbel daarin, Hans?
0: Nou ja, dat is eigenlijk gewoon, dat is alles, hè. Dus ik zeg heel vaak, elke week eigenlijk, zeg ik tegen de gemeente als ik ergens spreek. Als ik mezelf nou een advies moest geven en ik zou weer 16 jaar zijn, dat is 40 jaar geleden. Wat zou ik dan tegen de jonge Hans Maat zeggen? Dan zou ik precies hetzelfde zeggen als wat mijn moeder zei. Lees je Bijbel, bid elke dag. Meer Bijbel lezen is gewoon de kracht van het woord van God ook veel meer leren kennen. En ook leren memoriseren en toepassen. En het werk van de Heilige Geest, wat wij in de luisterschool ook een rol laten spelen, dat is eigenlijk, dat noemden we vroeger dat paard zich aan het woord van God. Hè? Dat is een bediening van Gods woord, dat is een bediening van de Heilige Geest, die werken samen. Die spreken elkaar ook niet tegen. Dus de Bijbel is het fundament van alles en dat is de enige openbaring die we echt hebben. Maar God openbaart ook door jou en door mij ook wel eens dingen. Die gaan over dit leven en die gaan over de beslissingen die we moeten maken. Maar dus dat is het eerste, bij het luisteren naar Gods stem. Het woord van God.
2: En welke rol speelt dan het gebed, Maartje?
3: Ja, ook een grote rol. Ik geloof dat het zo cruciaal is om als gelovige te bidden, persoonlijk. Maar ook in de life school zelf. Er zit ook een les in over gebed. En ik geef die les zelf ook in de afgelopen seizoenen en het komende seizoen. En wat ik wel vaak vertel is dat zoveel gelovigen, maar ik zelf ook, soms denk van ja, weet je, mijn gebed werkt zo weinig uit. Ik bid wel, maar ik zie geen resultaat. Ik bid wel, maar ja, waarom bid ik eigenlijk? Hè? Dat je soms merkt dat het een beetje de geest een beetje uit je gebed is. En ik geloof echt dat wanneer we groter, moediger, krachtiger gaan bidden, met geloof gaan bidden, dat de hemel ook in beweging komt. Hè? Dat God ook reageert op het gebed van een rechtvaardige. Ja. Dat staat ook in de Bijbel. En ik geloof dus ja, weet je, ik merk dat ik door de life school zelf veel meer ben gaan bidden. Ik ben echt wel een bidder. Dus ik word vaak ook 's nachts wakker gemaakt door God. En dan bid ik ook. Stap ik uit mijn bed en dan ga ik bidden. En ik heb echt in mijn dagen en in mijn weken gewoon momenten waarop ik gewoon tijd besteed aan gebed. En ik merk echt, en dat klinkt misschien heel vroom, maar ik merk dat het echt mijn lifeline is. Mijn lijn naar God. Niet alleen maar om de dingen te vragen die je nodig hebt. En want ik zat laatst te denken van ik ben bijna een soort van professioneel bidder geworden. Hè? Van nou, ik weet precies hoe het moet. En als we ergens zijn, nou Maartje, bid jij maar, want jij doet dit elke dag. Maar ik merkte dat ik dacht, ik wil weer terug naar echt het hart van gebed. Gewoon de Vader ontmoeten, met Jezus zijn, aan de voeten van Jezus zitten. De stem van de Heilige Geest horen. En daarom vind ik het ook zo waardevol om die les daarin te hebben. Omdat je merkt dat sommige mensen echt struggelen met hun gebedsleven. Hoe geef je dat nou vorm? Hoe doe je dat nou met ritmes? En hoe werkt dat nou om groot en moedig te bidden? Om echt te geloven dat jouw stem klinkt voor Gods troon. Want als je dat dan bedenkt, en God wil daar dat je dus bedenkt dat als jouw stem dus als het ware een echo is voor Gods troon, en dat God tegen je zegt als het ware, vertel maar, wat kan ik voor je doen? Als we dat nou zouden pakken, hoe gaan we dan bidden? Nou, dat vind ik dus mateloos interessant. En ik geloof echt dat daar nog zoveel ruimte zit.
0: Ja. Je hoort wel dat Maartje ook docent is, hè? Want je krijgt gelijk les. Ja, kort en bondig hadden we gezegd.
3: Oh, ja.
0: Maar,
3: dit is een thema, daar gaan we natuurlijk helemaal op aan.
2: Maar ik zag jou ook knikken, Hans, terwijl zij dat vertelde.
0: Ja, weet je, kijk.
2: Maakt bij jou ook wel wat los?
0: Ja, heel kort. Echt heel kort. Gebed, ja, is de polsslag van het geestelijk leven, zei Andrew Murray vroeger. En het is ook noodzakelijk, want mensen worden aangevallen. Ook door, zeg maar, de strijd die er in hun leven is en om hun leven heen. En er is maar één manier om het te overleven of doorheen te komen. En dat is door gebed. En natuurlijk, wat je dan bidt is fundamenteel. Maar als mensen dat niet leren, zeg maar, dan zijn ze gewoon aan de omstandigheden overgeleverd. Dus je hebt Gods nabijheid, maar ook ingrijpen echt heel hard nodig.
2: Ja. En hoe merk je dat dan praktisch, dat gebed je helpt, Maartje? Heb je daar een goed voorbeeld van?
3: Ja, nou, ik merk dat ik ben echt gaan geloven dat God antwoordt op gebed. Dus het is niet zozeer dat ik God dan ter verantwoording kan roepen. Van nou, Heer, ik heb dit gebeden en nu moet ik het hebben. Maar ik merk dat als ik concreet bid, dat God concrete verhoring geeft. En ik zie dat bijvoorbeeld, nou ja, laatst nog. Ik was voor iemand aan het bidden die ziek was. En ik voelde van ja, weet je, ik dacht van nou, ik moet gewoon krachtig gaan bidden met geloof. En diegene genas. Dacht ik, ja, als God, als dit kan, dan kan natuurlijk alles. En zo merk je, ik wil ook geloven dat alles, en of het nou gaat om genezing, of als het gaat om de dingen die ik nodig heb, of als ik voor een doorbraak waar je op zit te wachten. Ik geloof dat als we concreet verwachten dat God onze gebeden hoort en verhoort, ik geloof dat er dan dat alles dan mogelijk is.
2: Ja.
3: En dat merk ik heel erg in mijn eigen omgeving. Ik start echt elke dag met gebed. En ik vraag God heel concreet om de dingen voor die dag. En dat is geen verlanglijstje, maar dat is een soort van boodschappenlijstje. Van nou, Heer, dit heb ik allemaal nodig. Maar ik bid echt voor mijn dagen. Ik bid voor de wereld. Ik bid voor alles wat er in mijn gedachten komt. En dan, ik zie zoveel verhoring.
2: Ja. Maar het kan ook wel zijn dat je moet wachten. Dat is dan mijn ervaring ook. Ja. Ik heb wel bepaalde situaties. Hebben mijn vrouw en ik echt jaren moeten wachten op verhoring.
3: Ja.
2: Dus hoe ga je daarmee om, Hans?
0: Oh ja, die moeilijke vraag mag ik
3: die
0: weer
3: krijg
0: beantwoorden.
3: Jij.
0: Ja. Nou ja, kijk. Dus nee hoor, dus daar doe ik ook niks aan af. Dat zal ook wel pittig geweest zijn. Ik weet natuurlijk niet wat voor gebed het was. Kijk, als iemand acuut ziek is en gezondheid nodig heeft, dan moet God natuurlijk snel ingrijpen. Als het gaat om iets wat met je roeping te maken heeft, of met de vervulling daarvan. En misschien heb je een profetisch woord gehad, of een woord wat daarop lijkt. Dan weten we niet altijd wanneer dat moment is gekomen dat God daar echt in gaat bewegen en de deur openzet.
2: Maar daarin is het toch ook wel belangrijk dan om vol te houden. Zelf had ik dan zoiets van, nou ja, ik weet waar God me toe geroepen heeft, en zolang het niet verandert. En dat was
0: precies,
2: omdat we om verandering baden.
0: Ja.
2: Maar zolang dat niet zo is, moet ik trouw zijn waar ik op dit moment ben.
0: Nou, maar dat heb je helemaal goed. En dat is ook wat, dat lees ik ook altijd in Jesaja. Op het moment dat hij dat machtige visioen krijgt, dat hij geroepen wordt, dat hij zegt, hier ben ik, Heer, zend mij. Hè, als hij met een vurige kool wordt aangeraakt, omdat hij profeet wordt voor Israël. Daarvoor zat hij gewoon in de tempel en hield hij de boel een beetje schoon. Dus hij was elke dag de tempel aan het vegen. Maar hij was wel trouw totdat God hem riep. Ja, dus dat is het een beetje.
2: Ja.
0: Maar ik geloof wel dat we in een tijdsgevricht leven waarin de Heilige Geest mensen ook wel snel in gang aan het zetten is, hoor. Dus ik heb wel het idee dat er iets veranderd is. Ik ben oud genoeg om nu een beetje te kunnen vergelijken. Ik zie mensen in een heel snelle groeicurve.
2: Ja.
0: En ik zie ook dat God snel reageert. Er is ook heel veel duisternis op aarde, dus misschien komt het daardoor.
2: Ja. Maar ik zat ook nog te denken, jullie komen wellicht ook wel toch studenten tegen die dan misschien met man of vrouw meekomen, omdat het ook een beetje van ze verwacht wordt, die toch ook wel twijfel hebben. Hoe ga je daarmee om?
3: Nou,
2: je kunt ook twijfel hebben in je geloof.
3: Nou,
2: leven,
3: je kan
2: toch
3: zeker twijfel hebben in je geloof. En ik ben de eerste die dat erkent. En ik zie inderdaad ook wel in de life school dat mensen inderdaad worden meegenomen door hun man of vrouw. Dat een van de partners zegt, nou, we gaan life school doen en ik schrijf jou ook in. En ja, weet je, ik zie dan, soms zie je dat ook wel, dat mensen een beetje achterover leunen met hun armen over elkaar. Dat ik denk, oeh, die is meegenomen. En toch geloof ik dat God met ieder een weg gaat. Ook als je daar met een beetje tegenzin zit en als je twijfelt. Ik geloof dat God ook dwars door die twijfel heen kan werken. En ik heb zelf een paar jaar geleden ook de life school geleid als schoolleider. En aan het einde van het jaar was een certificeringsavond. En er kwam inderdaad iedereen, de een naar de ander kwam naar voren om even kort te vertellen van wat heeft God gedaan in je leven. En het frappante was dat al die partners die waren meegenomen door hun vrouw of man, zeiden ja, en echt de een naar de ander zei ja, ik moest mee. Ik had er eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Maar er is echt iets gebeurd dit jaar. En een na de ander vertelde over dat ze misschien een nieuw geloof hadden gevonden. Of antwoorden op de twijfel die ze hadden. Of tot leven gekomen als het ware. En dat is dus ook als je zit maar met twijfel. Werkt God daar dwars doorheen. En niet om die twijfel helemaal weg te halen, want ik geloof dat het soms ook een functie heeft om je gewoon uit te nodigen om te gaan zoeken, misschien wat dieper te gaan graven. Maar ik vond het zo bijzonder dat al die mensen die zeiden, ik ben meegenomen door mijn partner, maar ik heb zo'n krachtige aanraking gehad, of ik ben zo verrast door God, of ik heb zoveel nieuwe dingen geleerd.
0: Om het een beetje spannend te maken, kijk, dat is de pastorale benadering. En daar ben ik het mee eens. Je mag wel eens een periode van twijfel hebben, of dat je in de woestijn zit, of dat je het niet weet. En als je daar zit, hè, dan zie je dat er toch iets gaat gebeuren. Aan de andere kant is ook waar. Pinksteren, ik denk dat de kerk van Pasen naar Pinksteren moet bewegen, omdat Pinksteren toch een beetje onderbelicht is, maakt van twijfeldiscipelen, die het niet zo goed weten, die conflicten hebben met elkaar en die bang zijn en met elkaar in een soort lockdown in een hokje gaan zitten, moedige gelovigen die heel goed weten wat ze moeten doen.
2: Wat ook precies was wat Jezus beloofd had, van ik ga de trooster sturen. En dan, ja. En dan zie je inderdaad...
0: En dat is de reden waarom wij ook, ook al krijgen we mensen binnen die misschien wat sceptisch zijn, of die wat in hun hoofd zitten, of die wat moeilijke dingen hebben meegemaakt. Eigenlijk is een van onze lessen ook de vervulling met de Heilige Geest. En we zien eigenlijk dat het gebeurt, soms voor het eerst en soms opnieuw. En we moeten natuurlijk steeds opnieuw vervuld raken, dat geloof ik. Maar dat maakt het grote verschil. Daardoor blijven ook mensen die misschien heel verstandelijk zijn, of die wat sceptisch zijn, of die het misschien een beetje spannend vinden, gaan al snel ook zelf iets ervaren van God. En ze zien het gewoon vlak voor hun ogen gebeuren. En dat is ook voor onze jongeren heel belangrijk, dat we gelovigen om hen heen hebben waar wat gebeurt. Als het alleen maar theorie is, haken ze af.
2: Ja. Wat is er voor nodig om mee te doen aan de Life School? Zijn er voorwaarden?
3: Er zijn geen voorwaarden. Ik denk dat het goed is dat je een beetje hongerig bent en enthousiast bent over om meer te gaan leren. Ik denk dat je open moet staan. Het is voor alle leeftijden.
0: Is het 14 tot 80 of zo?
3: Je leeftijd of je kerkelijke achtergrond maakt echt niet uit. Dus ik denk dat het goed is als mensen zeggen, ja, ik vind echt, ik heb zin om zo'n jaar apart te zetten. Want dat is het natuurlijk wel. Je geeft wel tijd, je reserveert wel je avonden ervoor. Ja. En dan is het eigenlijk heel gemakkelijk om je gewoon aan te melden. We hebben geen huiswerk, we hebben geen ingewikkelde dingen.
0: Er zit wel een prijs aan, dat doen we trouwens bewust.
3: Ja, we hebben wel een
0: je betaalt ervoor.
3: Je betaalt ervoor, ja, hoe zeg je dat nou? Ja, je betaalt voor de school. Een bedrag om deel te nemen. En daar betalen wij dan de docenten en de locaties en alles van. En ik denk ook dat het goed is om gewoon een investering te doen in geloof. Omdat dat is ook een waarde van het koninkrijk. Alles wat je investeert krijg je ook weer terug. God geeft weer terug wat je hebt gegeven. Je kan je aanmelden door naar de website te gaan. www.lifeschool.nu. En het is ook ontzettend leuk. Op de website staan ook allerlei open dagen, informatieavonden. Als je denkt, van, ik vind het nog een beetje too much, de grote stap om me gelijk aan te melden. Dan kan je ook heel vrijblijvend een keer bij zo'n informatieavond aanschuiven.
0: Ja, er zit een proefles
3: zit daarin. Dus dan komt een docent, of Hans of ik, die komt dan een kort lesje geven. Zodat je een beetje de sfeer en de inhoud kan proeven. Maar we geven ook alle informatie die je nodig hebt.
2: Ja, staat ook op de website, zeg ik.
3: Allemaal op de website, ja. Ja.
2: Dus mensen hoeven niet gelijk te beslissen. Je kunt ook inderdaad eerst zo'n avond volgen.
0: Ja, en ik zou er ook zeker voor bidden. Want we zien vaak dat God al begint in dat voortraject. Dat de Heilige Geest al, zeg maar, mensen begint aan te spreken. Dus bid er gewoon eens voor. En dan is het eigenlijk heel simpel. Als je er heel veel vrede bij ervaart. En ook honger en dorst en verlangen. Dan is het oké. Okay. Moet je het zeker doen.
2: Ja.
0: Dus...
2: Nou, ik wil jullie heel hartelijk danken. We gaan afsluiten. Maar dank voor deze eerste aflevering met jullie. Maartje en Hans dus. Heel mooi dat jullie samen met anderen leiding geven aan de Life School. En dank voor jullie verhaal. God zegen gewenst. En we zien uit naar de bijzondere geloofsverhalen van jullie studenten in de komende afleveringen. Yes. Dankjewel.
0: Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Je hebt geluisterd naar Geloofsgroei. Een serie van TWR Nederland in samenwerking met de Life School. Waarin bijbelschoolstudenten vertellen wat hen geholpen heeft te groeien in het geloof. Wil je meer weten over het christelijk geloof? Of ben je wellicht op zoek naar God? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder. Ons mailadres is studio@twr.nl.

generation has a sound. It's not just a song, but it's a sound.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: The anointing makes the difference, doesn't it?
2: I have a message from the Lord.

0: feel like I'm in my church right now.
1: All right.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

stolen my heart, my sister.

0: my heart will praise you. I think of you through the watches of the night. Because you are my help, I sing in the shadow of...
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
11: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
12: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische...

date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie

0: is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij neervormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Holy, holy, holy are you, Lord.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij.